0: De Kerkstoel Handy Home in Heist Centrum heeft alles voor particulier en vakman. Verf, hout, ijzerwaren, sanitair, gereedschap. Ook heel veel huishoudproducten. Kom ontdekken wat er allemaal in voorraad is. Te veel om op te noemen. Kerkstoel Handy Home. Leopoldlei in Heist op den Berg.
1: Christina.

0: Swissflex. Er is gewoon geen betere lattenbodem. Eerste klas slaapcomfort met de allernieuwste technologie. Bosmans slaapcomfort. Dankzij de innovatieve Bridge-technologie de enige lattenbodem die zich perfect aanpast aan je lichaam. Uniek in zijn soort. Heerlijk slapen zonder zorgen met een lattenbodem exclusief in de regio bij Bosmans slaapcomfort. Bosmans.
1: Christina.

0: Bikecenter heeft het grootste assortiment e-bikes in de regio. Stadsfietsen, sportfietsen, mountainbikes, bakfietsen, speedpedelecs. Je kiest maar. I want to go to Bikecenter. Bijna iedereen kiest voor het comfort van elektrisch fietsen. That is what I really like. Bikecenter heeft een zeer uitgebreid assortiment modellen in voorraad. En heel wat topmerken. All I want is to ride my bike. Bikecenter in Lier en Heist op den Berg.
1: Christina, every day.
2: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

jij een winkel? Wist je dat je klanten meestal eerst online op zoek gaan naar producten? Ook na de openingsuren? En 8 op de 10 mensen kopen liever lokaal. Maar is jouw assortiment goed online te vinden? Omnipos doet het voor jou. Omnipos, dat is jouw kassa, website en backoffice. Meer in

0: Bistro Calligato in Heist heeft een aparte wijnafdeling waar iedereen terecht kan voor de aankoop van heerlijke Zuiderse wijntjes. Christel en Raf hebben een passie voor de lekkere wijntjes. Meermaals per jaar bezoeken ze grote wijnbeurzen. Ze hebben ook nauwe contacten met lokale wijnboeren in Spanje en Frankrijk. Calligato, synoniem voor lekkere wijntjes aan een scherpe prijs, goed advies en vaak ook verborgen pareltjes die elders niet te vinden zijn. Contacteer ons voor meer info. Calligato.
1: Christina.

0: Voel je helemaal thuis in een Covera-keuken? Kom zeker een kijkje nemen en ontdek onze mooie aanbiedingen in prijs en kwaliteit. Covera! Covera kies je voor gezellige keukenmomenten. Al meer dan 55 jaar Belgische topkwaliteit. Covera, in Geel, Heist en Sint-Joriswingen.
1: Koken wordt een feest in keuken van Covera.
2: Christina,

beste in alle huishoudelektro. OLED-TV, inbouwtoestellen, keukens en nog zoveel meer. Elektro van Look. Aan huis geleverd en geplaatst. Een perfecte service en dienst na verkoop. Elektro van Look.

0: Tuinrama. Je bent er alles om je tuin piekfijn in orde te brengen. Zetmaaiers, grasmachines, bosmaaiers, hakselaars, hoge drukreinigers. Alle soorten tuinmachines en gereedschap van topkwaliteit. Tuinrama. Ook voor alle onderhoud en herstellingen.
1: Elk seizoen, Tuinrama.
0: Provinciebaan in Houtvenne.
1: Tuinrama.
0: Op de Heist-Westerlo.
2: Christina. Cuckoo.

0: afscheid nemen van je lievelingsdier, je hond, je kat. Dat kan op een gepaste manier bij Memoria in Baal. Crematorium en funerarium voor huisdieren. Nathalie helpt je op een waardige manier afscheid nemen van je lievelingsdier. Meer info op meamemoria.be.
1: Christina.

0: every hour, every minute, every second.
1: Christel, Herentalse Steenweg in Herenthout en Huigen aan het station in Heistoldenberg.
2: Ik zie een speciaal zaak voor jou, Christel en Huigen.
3: Christina Nieuws.
4: Veel hinder door de nationale vakbondsactie vandaag. De christelijke en socialistische vakbonden betogen tegen de besparingen van de regering De Wever. 4 op de 10 bussen en trams van de lijn rijden niet. Ook op de luchthaven van Zaventem is er hinder, zegt Isancho Alekli.
5: Op dit moment wordt er impact verwacht bij 1 van onze 2 afhandelaars. En van die vluchten zal er ongeveer de helft helaas niet kunnen doorgaan. Dus dat betekent van de 500 vluchten die we normaal gezien verwachten, dat ongeveer 140 vluchten mogelijk geïmpacteerd worden.
4: Ook sommige scholen van het gemeenschapsonderwijs blijven mogelijk dicht. De treinen rijden wel.

normaal. Straks is er ook een betoging in Brussel. In Antwerpen zijn nog steeds twee mensen in levensgevaar na een schietpartij gisteravond. Die gebeurde na een gevecht in een Airbnb, dat meldt de politie. Eén slachtoffer is intussen buiten levensgevaar. Drie verdachten werden opgepakt. De politie nam ook een vuurwapen in beslag. Zowel slachtoffers als verdachten zijn twintigers, allemaal mannen. Er komen nieuwe gesprekken tussen Oekraïne en de VS over de oorlog met Rusland. Dat heeft president Zelensky gezegd. Oekraïnse onderhandelaars praten vandaag en morgen in de VS met de Amerikaanse gezanten Kushner en Witkoff. Zelensky verwacht ook een Europese delegatie. De dag start bewolkt met lichte regen of motregen. Vanmiddag droger, maar daarna gaat het opnieuw regenen bij maxima tot 19 graden. Morgen start droog, later kan het regenen bij zo'n 15 graden. Zondag wisselvallig bij zo'n 14 graden.

0: Beleef de heerlijke Oosterse keuken van Asian Kitchen in de Bergstraat. Verser kan het niet. Overheerlijke sushigerechten. Gebakken rijst of noedels in de wok met verse groenten. Hou je van gegrilde vis- of vleesgerechten? Teriyaki. Asian Kitchen heeft ook verschillende Aziatische curry's. Bijzonder lekkere soepen. Zachte Thaise kip. Pikante scampi. Je kiest maar. Proef de heerlijke sushi en Oosterse gerechten van Asian Kitchen. Bergstraat 42, Heist op den Berg. Ook takeaway 015 24 34 84.
1: Christina.

0: Lazaroms, uw specialist in het reinigen en ledigen van putten. Het ontstoppen van afvoerleidingen. Lazaroms is er voor u 24 op 24, 7 dagen op 7. Lazaroms is ook uw geschikte partner voor camera-inspectie en geurdetectie. Hypermoderne apparatuur en heel veel ervaring. Lazaroms heeft voor elk probleem een oplossing. Bel de Lazaroms 015 75 64 91.
1: Christina. Every hour. Every day. On a

0: Er is in het hele land hinder door een vakbondsactie. De christelijke en socialistische vakbonden betogen tegen de besparingen van de regering De Wever. Die er al zijn en die nog komen, zegt de socialistische vakbond, Bert Engelaar.
1: We waarschuwen dat ze moeten stoppen met het geld te zoeken in de portemonnee van onze mensen. Ze doen alsof dat die mensen echt een bankautomaat zijn waar ze zomaar het geld kunnen uittrekken, maar het geld zit ook ergens anders. Ze zijn nu de budgettaire gesprekken bezig, vandaar dat we nu onze stem laten horen.
0: Sommige scholen blijven dicht vandaag. In Zaventem zijn 140 vluchten geschrapt. En bij de lijn rijden 4 op de 10 bussen en trams niet. Astrid Hulhoven.
2: Ook chauffeurs van de lijn gaan mee betogen vandaag. Als je kijkt over de provincies, dan zie je dat ruim de helft overal rijdt. In Limburg rijdt ongeveer 60%, in Oost-Vlaanderen 70%. Maar bijvoorbeeld de kusttram, daar zijn er ook maar 60%.
0: De treinen rijden wel normaal. Straks is er ook een betoging in Brussel en protest aan de hoofdkwartieren van de regeringspartijen. Het aantal Vlaamse leerlingen is opnieuw gedaald, voor het 2e jaar op rij. In totaal zijn het er nu net geen 1,2 miljoen. Enkele duizenden minder dan vorig jaar. Topman van het katholiek onderwijs Bruno van Opbergen verklaart.
3: Als je kijkt naar de geboortecijfers van de voorbije 10 jaar, dan stellen we vast dat we in Vlaanderen iets meer dan

0: 20% minder kinderen hebben die geboren worden in vergelijking met 10 jaar geleden. En dat als je wat vooruit kijkt, dat we vaststellen dat zeker in het secundair onderwijs de komende 10 jaar we ook veel minder leerlingen gaan hebben.
1: Vooral in de Westhoek en in Limburg werden er minder baby's geboren. Als er te weinig leerlingen zijn, dreigen scholen te sluiten. In Antwerpen zijn nog steeds 2 mensen in levensgevaar na een schietpartij gisteravond. Die gebeurde na een gevecht in een Airbnb, dat meldt de politie. 1 slachtoffer is intussen buiten levensgevaar. 3 verdachten werden opgepakt. De politie nam ook een vuurwapen in beslag. Zowel slachtoffers als verdachten zijn 20ers, allemaal mannen. Frankrijk gaat 3000 extra leerkrachten inzetten in de middelbare scholen. Dat heeft de regering aangekondigd als reactie op de massale scholierenprotesten van de voorbije dagen. Het gaat om mensen die nu niet voor de klas staan. Zij worden naar de scholen gestuurd waar dat het meest nodig is. En er komen nieuwe gesprekken tussen Oekraïne en de VS over de oorlog met Rusland. Dat heeft president Zelensky gezegd. Oekraïnse onderhandelaars praten vandaag en morgen in de VS met de Amerikaanse gezanten Kushner en Witkoff. Het opnieuw regenen bij maxima tot 19 graden. Morgen start droog, later kan het regenen bij zo'n 15 graden. Zondag wisselvallig bij zo'n 14 graden.

dan heb je zeker gevoeld dat de temperatuur zo'n graad is dan gisteren. Hou er rekening mee als je vroeg de deur uit moet. Extra laagjes, dikkere trui, het is allemaal welkom. Goedemorgen, ik ben Wim Cornelis. Tot 9 uur hier bij Christina.

Ready for the World bij Christina. En oh Sheila, wat zijn jouw weekendplannen bij dit toch ietsje nattere en koudere weer? Laat het ons even weten. Mail het even info@christina.be.

geschikte partner voor camera-inspectie en geurdetectie, hypermoderne apparatuur en heel veel ervaring. Lazeroms heeft voor elk probleem een oplossing. Bel de Lazeroms 015 75 64 91. Er zijn enorme koopjes te doen. Grote outletverkoop van nachtmode, bed- en badtextiel in de pop-up in de Bergstraat nummer 64 in Heist op den Berg. Kwaliteitsmerken aan ongelooflijke kortingen. Min 30, min 50, ja, zelfs tot min 70%. Een unieke kans. Enorme koopjes op elegante nachtmode, kleurrijke badjassen, bed- en badtextiel en toffe accessoires. De pop-up is alle dagen open van 10 tot 17 uur, zondag en maandag gesloten. Vanaf zaterdag 17 oktober. Christina.

Het enige vier uit Haan dat ze volgend jaar deze summer op hun affiche staan hebben. En iemand als ik die dan meerdere festivals per jaar op Pukkelpop gezien, hè. En het was fantastisch. Dus je kan al uitkijken naar Werchter. En hier zijn de Soul Searchers nu bij Christina. Can't Get Enough. Hele goeiemorgen.

Dancing Bone bij Christina. Sorry, I'm here for someone else. Dat is de vraag die onze premier ook stelt aan sommige deelnemers daar bij hem. Rond die tafel, voor wie dat ze eigenlijk bezig zijn.

dan was ze bang. En zo heet hij, ja, Is It Over Yet? Last Frequencies is er zometeen na deze Marissa Turner. People.

0: in een rustige omgeving. Brasserie de Cavalerie verwend je met verse kwaliteitsgerechten. Genieten in een ontspannen sfeer. Van klassieke gerechten tot verrassende seizoensspecialiteiten met dagverse ingrediënten. Tapas, een krokje, pasta, scampi's of een lekker stukje vlees uit onze eigen slagerij. Brasserie de Cavalerie, vlakbij het sportcentrum in Baal.
1: Crematorium en funerarium voor huisdieren. Nathalie helpt je op een waardige manier afscheid nemen van je lievelingsdier. Meer info op meamemoria.be.
2: Christina.

Kiki D en Star hier bij Christina op deze vrijdagochtend. Jawel, het weekend staat weer voor de deur. Ondanks iets meer nattigheid kijken we er toch naar uit. Het is toch 2 dagen de riem eraf leggen voor heel

0: Radioreclame. Bel 015 250 350.
1: Christina Nieuws.
2: Je houdt vandaag best rekening met hinder bij het openbaar vervoer. Het komt door een nieuwe actiedag van de vakbonden tegen de besparingsplannen van de regering. Op de luchthaven van Zaventem zijn 140 vluchten geschrapt. Bij de lijn rijden 4 op de 10 bussen en trams niet, zegt Astrid Hulhoven.
3: Ook chauffeurs van de lijn gaan mee betogen vandaag. Als je kijkt over de provincies, dan zie je dat ruim de helft overal rijdt. In Limburg rijdt ongeveer 60%, in Oost-Vlaanderen 70%. Maar bijvoorbeeld de kusttram, daar zijn er ook maar 60%.
2: Bij de NMBS rijden de treinen wel. De vakbonden gaan om 10 uur ook opnieuw betogen in Brussel, voor de 7e keer al sinds begin vorig jaar. Bert Engelaar van de Socialistische Vakbond legt uit.
4: We waarschuwen dat ze moeten stoppen met het te zoeken in de portemonnee van onze mensen. Ze doen alsof dat die mensen echt een bankautomaat zijn waar ze zomaar het geld kunnen uittrekken, maar het geld zit ook ergens anders. Ze zijn nu de budgettaire gesprekken bezig, vandaar dat we nu onze stem laten horen.
2: De actie is ook voelbaar in het onderwijs. Sommige scholen blijven dicht. Straks zitten de federale topministers opnieuw samen over de begroting. Premier Bart De Wever zoekt 10 miljard euro om de begroting op orde te krijgen. Maar het overleg zit nog altijd muurvast, zegt politiek journaliste Isolde van den Einde.
5: Op dit moment zou je kunnen zeggen dat er een soort verlamming heerst. Er is nog geen clash, er is nog geen crash. Maar je voelt wel dat de premier eigenlijk de partijen oproept om hun verantwoordelijkheid te nemen. Heel specifiek heeft hij eigenlijk in het Frans Georges-Louis Boucher aangesproken van je moet over je taboe stappen, anders komen we zwaar in de problemen.
2: Deadline voor een akkoord is dinsdag. Dan wordt premier De Wever in het parlement verwacht voor zijn State of the Union. Het aantal Vlaamse leerlingen is opnieuw gedaald, voor het 2e jaar op rij. In totaal zijn het er nu net geen 1,2 miljoen, enkele duizenden minder dan vorig jaar. Topman van het katholiek onderwijs Bruno van Opbergen verklaart.
6: Als je kijkt naar de geboortecijfers van de voorbije 10 jaar, dan stellen we vast dat we in Vlaanderen iets meer dan 8% minder kinderen hebben die geboren worden in vergelijking met 10 jaar geleden. En dat als je wat vooruit kijkt, dat we vaststellen dat zeker in het secundair onderwijs de komende 10 jaar we ook veel minder leerlingen gaan hebben.
2: Vooral in de Westhoek en in Limburg werden er minder baby's geboren. Als er te weinig leerlingen zijn, dreigen scholen te sluiten. In Argentinië eist het Openbaar Ministerie gevangenisstraffen tot 12 jaar voor de dood van de Argentijnse stervoetballer Diego Maradona. Die overleed 5 jaar geleden aan een hartaanval. Hij was toen 60. 7 van zijn medische medewerkers staan terecht. Ze worden beschuldigd van nalatigheid. De pleidooien zullen zo'n 2 weken duren. Een uitspraak wordt later verwacht. De dag start bewolkt met lichtregen of motregen. Vanmiddag droger, maar daarna gaat het opnieuw regenen bij maxima tot 19 graden. Morgen start droog, later kan het regenen bij zo'n 15 graden. Zondag wisselvallig bij zo'n 14 graden.

Iedereen die hier binnenstapt, stapt in de Christina Media gebouwen, zegt allemaal brrr, koud, hè? Inderdaad, ja, ik hoop maar dat jij je goed voorzien had of hebt voor je buiten gaat, want het is nodig. Hier is Pando Ballet.

Geef toe zo'n Shakira in de ochtend om je wat op te zwepen, om je wat extra energie te geven. Maar... En dit is een beat die zeker ook kan helpen. Zet hem lekker luid. Hier is Sam Sparrow. We kennen hem ook als het nummer van Zet die plot af. Hier is Happiness.

0: Bikecenter heeft het grootste assortiment e-bikes in de regio. Stadsfietsen, sportfietsen, mountainbikes, bakfietsen, speedpedelecs. Je kiest maar. I want to go to Bikecenter. Bijna iedereen kiest voor het comfort van elektrisch fietsen. That is what I really like. Bikecenter heeft een zeer uitgebreid assortiment modellen in voorraad. En heel wat topmerken. All I want is to ride my bike. Bikecenter. In Lier en Heist op den Berg.
1: Love, dat is passie voor mode en kleding voor alle vrouwen in een elegante en persoonlijke winkel. Ontdek de zorgvuldig uitgekozen collecties en laat je inspireren en adviseren. In onze winkel in de Bergstraat in Heist op den Berg. Heb je geen tijd om even langs te komen? Shop dan online. Of bekijk onze Instagrampagina voor nog meer inspirerende verhalen. Lovestore.be. Love, you're going to love us.
2: Love houdt stokverkoop. Op zondag 11 oktober vanaf 11 tot 17 uur in de tent voor de winkel. Bergstraat 102, Heist op den Berg. Winterkleding aan scherpe prijzen.
1: Christina.

Voilà, nu is het helemaal compleet als Jelly Roll gepasseerd is in de ochtend en je hebt uit volle borst meegezongen op deze I'm Good, dan kan het echt niet meer stuk. Straks gaan we nog eens met de gasten van Bazaar richting Amsterdam. Maar eerst...

5 bij Christina. Kijk je ook naar nonkels? Innocent en Safa daaruit zijn ook in het echte leven een echt koppel. Zij heeft verklapt dat hij op de eerste date al over trouwen sprak. En dat zij dan toch maar eens goed gelachen heeft eerst.

0: comfort in je woning, op je kantoor. Het B-Logix domotica-systeem biedt je een brede waaier aan mogelijkheden en volgt de nieuwste ontwikkelingen op de voet.
1: Een mooi resultaat en service op maat.
0: B-Logix domotica kan je laten installeren of kan je ook zelf plaatsen. B-Logix domotica, verkrijgbaar bij GVL Technics.
1: GVL.
0: Kasteelstraat in Heist op den Berg.
2: Christina.

inderdaad. Soro is goed bezig de laatste jaren en ze is minder teleurgesteld in haar carrière. Voilà, komt allemaal goed. Alles komt altijd goed. Neem dat mee. Veel plezier met de collega's hier. Zometeen is er Let The Music Play en daarna Jean-Paul De Bie. Fijn weekend en graag tot maandag.

0: beste in alle huishoudelektro. OLED-TV, inbouwtoestellen, keukens en nog zoveel meer. Elektro van Look. Aan huis geleverd en geplaatst. Een perfecte service en dienst na verkoop. Elektro van Look. De grootste en goedkoopste in onze showrooms en online. Elektro van Look.
1: Christina Nieuws. In Brussel betogen de vakbonden vandaag tegen de besparingen van de regering De Wever. De christelijke vakbond staat met honderden actievoerders aan de partijhoofdkwartieren. Ze gaan eerst bij N-VA en MR langs, daarna bij CD&V, Vooruit en Les Engagés en roepen op tot overleg. De socialistische vakbond doet het aan. Die trekt over een uur in een demonstratie van Brussel Centraal naar Brussel Zuid.
2: Premier De Wever ziet nog ministers afzonderlijk en roept daarna zijn kernkabinet bijeen over de begroting om dan te kijken of zijn nieuwe voorstel voor alle partijen voldoende is om het weekend te onderhandelen.
1: Deadline voor een akkoord is dinsdag. Dan wordt premier De Wever in het parlement verwacht voor zijn State of the Union. Rond deze tijd begint de tweede dag op het assiseproces over de dood van de kleine Dien. De twee verdachten worden verhoord, dus zijn oppas Dave de Kok en zijn ex-vriendin Romy. Gerechtsjournalist Farouk Özkünes.
3: Dat is een ondervraging die enkele uren zal duren, waarbij de voorzitter polst naar hun jeugd, hoe ze elkaar hebben leren kennen, om dan te gaan natuurlijk naar die fatale week die uiteindelijk het leven heeft gekost aan Dien. En nu Dave de Kok schuldig pleit aan doodslag, wil iedereen weten of hij ook bereid is om dan te vertellen wat hij precies gedaan heeft met Dien.
1: Want dat is nog steeds niet duidelijk. Romy, de tweede verdachte, gaat nog steeds voor de vrijspraak. In New York wil burgemeester Mamdani immigratiepolitie ICE weg uit zijn stad. Dat heeft hij gezegd op X. Aanleiding is een schietpartij door een ICE-agent op een man. Die raakte daarbij gewond. De man zat met zijn zoontje van 5 in de auto toen de agenten hem tegenhielden. Waarom is niet duidelijk. ICE ligt al langer onder vuur in de VS. Verschillende mensen werden al doodgeschoten tijdens een controle door agenten. In Argentinië eist het Openbaar Ministerie gevangenisstraffen tot 12 jaar voor de dood van de Argentijnse stervoetballer Diego Maradona, die overleed al. Hij was toen 60. 7 van zijn medische medewerkers staan terecht, beschuldigd van nalatigheid. De pleidooien zullen zo'n 2 weken duren. Een uitspraak wordt later verwacht. De dag start bewolkt met lichte regen of motregen. Vanmiddag droger, maar daarna gaat het opnieuw regenen bij maxima tot 19 graden. Morgen start droog, later kan het regenen bij zo'n 15 graden.

0: Tuindrama. Je vindt er alles om je tuin piekfijn in orde te brengen. Zitmaasmachines, bosmaaiers, hakselaars, hoge drukreinigers. Alle soorten tuinmachines en tuingereedschap van topkwaliteit. Tuindrama. Ook voor alle onderhoud en herstellingen.
1: Elk seizoen, Tuindrama.
0: Provinciebaan in Houtvenne.
1: Tuindrama.
0: Op de baan Heist-Westerlo.
2: Ben jij een KMO op zoek naar hulp om je bedrijfsprocessen te verbeteren? Bij Let's Go creëren we webapplicaties die jouw bedrijf helpen groeien. Onze oplossingen zijn ontworpen om tijd en geld te besparen. Of het nu gaat om projectbeheer, klantcommunicatie of automatisering van terugkerende taken. Wij zorgen voor de perfecte oplossing. Geen standaardpakketten, maar echt maatwerk. Meer info op letsgo.be.
3: letsgo.be.
4: Christina.

0: Ontdek wat we allemaal te bieden hebben. Voor een goede service hoef je niet ver te gaan. Maak een goede keuze. Voor onderhoud, herstellingen, carrosserie, voor al uw... Bij ons geniet je van alle voordelen van een familiaal bedrijf. Bij ons ben je nog een klant. En dat zal je merken. Garage Saint Niels. Lierse Steenweg, Heist op den Berg.
1: Christina.

0: In Brussel wordt er vandaag geprotesteerd tegen de besparingen van de regeringen in ons land. Verschillende jongeren kwamen samen tegen de besparingen in het Franstalig onderwijs. Ze probeerden onder meer de straat te blokkeren, zag journaliste Sien de Bruyne.
1: Meer dan 100 leerlingen stonden hier voor de school te protesteren. Met bordjes, maar ook met bommetjes. Vuurwerk hebben ze ook afgestoken. En intussen is net de politie gearriveerd. En die heeft eigenlijk met de fiets de leerlingen richting de schoolpoort gedreven. Ik denk dat ze vooral willen vermijden dat het tot geweld komt.
0: Over een half uur vertrekt ook de betoging van de Socialistische Vakbond. Zij protesteren tegen de besparingen van de regering De Wever. De demonstratie trekt van Brussel Centraal naar Brussel Zuid. De Christelijke Vakbond verzamelde dan weer voor de partijhoofdkwartieren om op te roepen tot overleg. De helft van de twintigers die een huis koopt, krijgt geld van zijn ouders. Dat is dubbel zoveel als bij oudere kopers. Dat blijkt uit een bevraging van het Nieuwsblad. Gemiddeld gaat het om een kleine 55.000 euro. En dat geeft jongeren veel voordeel, zegt John Romain van Imotheker Finotheker.
2: Enerzijds kan het zijn dat je een energiezuiniger woning kan kopen. Langs de andere kant kan je misschien een voordeliger tarief krijgen. En een derde punt is, ja, als je een hogere waarde ontleent, kan je merkelijk meer interesse betalen.
0: Het wordt voor jongeren ook al maar moeilijker om iets te kopen zonder steun. Bij nieuwe Israëlische aanvallen in de Gazastrook zijn zeker 7 doden gevallen. Dat meldt de civiele bescherming daar. Het gebeurde bij een drone-aanval die een voertuig en een tentenkamp raakte. En er waren ook bombardementen op een appartementsgebouw. Volgens het Israëlische leger ging het om terroristische doelwitten. Het is bewolkt. Lokaal kan het regenen bij zo'n 14 graden. Morgen op veel plaatsen droog. Later kan het regenen bij zo'n 15 graden. Zondag opnieuw wisselvallig, maxima tot 14 graden.
3: Christina, every hour, every day.

waar hebben wij dat leuke snoetje nog gezien? Dat leuke snoetje van Grace Jones bedoel ik dan, hè? Ja, I've seen that face before, the Libertango. Welkom, welkom in de nieuwe Let the Music Play. De laatste deze week, it's Friday time. En dit komt van Gorky. Dit gaat over Anja.

0: Er zijn enorme koopjes te doen. Grote outletverkoop van nachtmode, bed- en badtextiel in de pop-up in de Bergstraat nummer 64 in Heist op den Berg. Kwaliteitsmerken aan ongelooflijke kortingen. Min 30, min 50, ja, zelfs tot min 70%. Een unieke kans. Enorme koopjes op elegante nachtmode, kleurrijke badjassen, bed- en badtextiel en toffe accessoires. De pop-up is alle dagen open van 10 tot 17 uur, zondag en maandag gesloten. Vanaf zaterdag 17 oktober.
1: Christina.

Een veelbelovende Cat's Eye met You Move Like an Animal. Als we even vooruitblikken, dan kan ik je nu al verzekeren dat er nog wat leuks aankomt dit uurtje. Muziek van onder meer Harry Styles, Glenn Frey, Miles Smith, Miley Cyrus, The Waterboys. En dit van Smokey.

0: 200 euro korting. Als je nu een sectionele poort met motor bestelt bij Almo. Almo heeft absolute topkwaliteit. Sectionele garagepoorten van Heurman. Mooi design, mooie kleurtjes, duurzaam, veilig en vlotte bediening. Almo heeft ook een eigen team met jarenlange ervaring en sterk in service. Bestel nu in oktober je sectionele poort van Heurman en geniet van 200 euro korting. Bij Almo, vlakbij het station van Heist op den Berg.
1: Heurman, zet de puntjes op de O.
2: Olie verversen, filter vervangen, klein of groot onderhoud. Je auto zal weer piekfijn in orde zijn.
3: Je rijdt weer zorgeloos op de baan.
2: Van Rompuy heeft de allermodernste apparatuur en zeer bekwame medewerkers. Iedereen is welkom, alle merken.
3: Van Rompuy heeft het goed gedaan.
2: Bel ons even op 015 25 74 70.
3: Auto, elektro, Van Rompuy.
2: Van Rompuy, Industriepark 22, Zone B. Hij stopt een berg.
1: Christina.

En dit waren de beloofde Waterboys met The Hall of the Moon. En jij zit alweer goed bij ons, bij Christina. Heel tof dat je hebt afgestemd op ons. En dit komt van Bas Serra met All Because of You. Morning.

17 oktober is het Werelddag van Verzet tegen Armoede. En dan wordt er ook in Heistondenberg weer een heel leuk initiatief genomen met medewerking van Steven Hoegebeur. Schuif mee aan de langste solidaire tafel. En dat in cultuurcentrum Zwanenberg. Je mag inschrijven, maar het moet niet. Iedereen is welkom.

0: Christina, regionaal.
1: De tiendaagse van de geestelijke gezondheid loopt van 1 tot en met 10 oktober. Over heel Vlaanderen organiseren honderden organisaties inspirerende activiteiten die mensen samenbrengen, verbinden en aanzetten om tijd te maken voor hun mentale gezondheid. Dit jaar staat het thema Goed omringd zijn centraal. Ontdek de activiteiten in jouw buurt op samenveerkrachtig.be.
2: Christina.

En het blijft een populaire song, deze The Heat Is On van Glenn Frey. En dan gaan we nu luisteren naar de song die Trump zo graag hoort. Over American Girls door Harry Styles.

0: voor mode en kleding voor alle vrouwen in een elegante en persoonlijke winkel. Ontdek de zorgvuldig uitgekozen collecties en laat je inspireren en adviseren. In onze winkel in de Bergstraat in Heist op den Berg. Heb je geen tijd om even langs te komen? Shop dan online. Of bekijk onze Instagram-pagina voor nog meer inspirerende verhalen. Lovestore.be. Love, you're going to love us.
1: Love houdt stokverkoop. Op zondag 11 oktober vanaf 11 tot 17 uur in de tent voor de winkel. Bergstraat 102, Heist op den Berg. Winterkleding aan scherpe prijzen.
2: Voel je helemaal thuis in een Covera-keuken? Kom zeker een kijkje nemen en ontdek onze mooie aanbiedingen in prijs en kwaliteit. Covera! Covera kies je voor gezellige keukenmomenten. Al meer dan 55 jaar Belgische topkwaliteit. Covera in Geel, Heist en Sint-Joris Wingen. Koken wordt

En ook nog even meegeven dat alle informatie in verband met de langste solidaire tafel in Heist op Wereldverzetdag vrijdag 17 oktober uiteraard te vinden is op de web van de gemeente Heist. Ik hou het voor bekijken, zometeen is er Wim en tot een volgende zitting.

0: Christina Nieuws.
1: Het protest in Brussel wordt al maar grimmiger. De socialistische en christelijke vakbonden protesteren vandaag tegen de besparingen van de regering. Honderden in het zwart geklede jongeren met maskers en helmen mengen zich tussen de betogers. En dat loopt uit de hand, voelt journaliste Sien de Bruyne letterlijk ter plaatse.
2: De sfeer is hier echt wel gespannen op dit moment. Het is echt een kat-en-muisspel met die politie. Hè. Ze provoceren, ze lopen er naartoe. En nu heeft de politie echt geantwoord met traangas. Mijn ogen en mijn neus, ik voel het heel hard. En iedereen is er nu weer weggerend. En het is de hele tijd die zenuwachtige sfeer van die jongeren richting de politie. De politie die antwoordt.
1: Het zijn vooral scholieren die op straat komen tegen de besparingen in het Franstalig onderwijs. Dieseltanken wordt morgen opnieuw fors duurder. Er komt maar liefst 10 cent per liter bij aan de pomp. De maximumprijs stijgt daarmee tot €2,49 per liter. Dat is de op één na hoogste prijs ooit. Voor een tank van 50 liter betaal je daardoor €5 extra per tankbeurt. Die prijssommelingen komen nog altijd door de onzekerheid op de oliemarkt, door de oorlog in het Midden-Oosten. Er komt een expertengroep om oncologen te helpen bij moeilijke keuzes over kankers. Het gaat dan om patiënten met zeldzame of complexe tumoren. Dat staat in het kankerplan van minister van Volksgezondheid Van den Broeke. Dat moet onder meer helpen te bepalen welke patiënten echt baat hebben bij dure en persoonlijke therapieën. Want niet elk ziekenhuis heeft daar voldoende expertise over. Het is bewolkt. Lokaal kan het regenen bij zo'n 14 graden. Morgen op veel plaatsen droog. Later kan het regenen bij zo'n 15 graden. Zondag opnieuw wisselvallig en maxima tot 14 graden.
0: Christina, dit is de Lunchbreak.

De ene dag is de andere niet. Gisteren voelden we ons nog kiplekker. Vandaag zitten we opgezadeld met een snotvalling, zoals wij hier in Heist op den Berg zeggen. Maar we gaan het niet aan ons hart laten komen. We gaan gewoon de lunchbreak aan elkaar babbelen, zoals we dat elke weekdag doen trouwens. We begonnen eraan met DJ Licious en Forever Young. En dit is Tina Turner.

Bistro Calligato in Heist heeft een aparte wijnafdeling waar iedereen terecht kan voor de aankoop van heerlijke Zuiderse wijntjes. Christel en Raf hebben een passie voor lekkere wijntjes. Meermaals per jaar bezoeken ze grote wijnbeurzen. Ze hebben ook nauwe contacten met lokale wijnboeren in Spanje en Frankrijk. Calligato, synoniem voor lekkere wijntjes aan een scherpe prijs, goed advies en vaak ook verborgen pareltjes die elders niet te vinden zijn. Contacteer ons voor meer info. Calligato. Christina. You know.

0: secret I try to hide, but I can't have you. We're bound to break in my hands.
1: Dat was het lieftallige stemmetje van Anne-Marie en die kreeg de hulp erbij van James Arthur. Dat was Rewrite the Stars. En een van de duurste en zwaarste boeken ter wereld is gestolen uit een museum in Frankrijk. Alleen al de door Salvador Dali gemaakte kaft van het kunstwerk, de Apocalypse, weegt 150 kilogram. Het is een raadsel hoe de dieven het loodzware boekwerk het pand uit hebben gekregen. Het Openbaar Ministerie zoekt een start naar de diefstal in de gemeente Issoire, dat is zo'n 100 kilometer ten westen van Lyon. De politie heeft geen details bekendgemaakt over de kunstroof in de nacht van zondag op maandag gebeurde die. Het is onduidelijk of er verdachten in beeld zijn.

0: 200 euro korting. Als je nu een sectionele poort met motor bestelt bij Almo. Almo heeft absolute topkwaliteit. Sectionele garagepoorten van Heurman. Mooi design, mooie kleurtjes, duurzaam, veilig en vlotte bediening. Almo heeft ook een eigen team met jarenlange ervaring en sterk in service. Bestel nu in oktober je sectionele poort van Heurman en geniet van 200 euro korting. Bij Almo, vlakbij het station van Heist op den Berg.
1: Heurman, zet de puntjes op de O. Christina.

Uit Canada komen ze, Men Without Hats en Safety Dance. De naam ontstond trouwens simpelweg omdat de heren uit principe weigerden om een muts of hoed te dragen tijdens de ijskoude Canadese winters. Comfort moest dus wijken voor hun stijl. Grootsteed halen we er dus nog eens bij. En nu is er onze eigen Natalia.

met rode krullen, Natalia met Heartbreaker. En tegenwoordig kunnen we niet meer zonder AI, maar toch, een Canadese tiener moest afgelopen weekend per helikopter gered worden van een steile bergwand nadat hij AI had gebruikt om zijn route te plannen. De jongeman kwam er met schrik vanaf, maar kreeg het advies om geen AI meer te gebruiken bij het wandelen. Yeah.

Martha Reeves en de Vandellas, die namen het in de 60s al eens een keertje op. 1985, toen werd het nog eens een hit voor David Bowie en Mick Jagger. Dat was hun versie van Dancing in the Streets. Tijd voor Fifth Harmony en Ty Dolla $ign. En die hebben het over iets wat u misschien wel aan het doen bent. Dit is Work From Home.

Fifth Harmony en Ty Dolla Sign en Work From Home. En net zoals vele andere gemeenten neemt ook de gemeente Berlaar deel aan de Nacht van de Duisternis. En die vindt morgen plaats. Morgen zijn we zaterdag 10 oktober. Op initiatief van de Bond Beter Leefmilieu en de Volkssterrenwachten doven ze de lichten tussen 19 en 23 uur. Tijdens die Nacht van de Duisternis krijg je daarom dus de kans om het donker te herontdekken, zoals dat heet. Dit is muziek van Backman Turner Overdrive, een waarachtige classic. You Ain't Seen Nothing Yet.

Je mag het nummer gerust haar grote doorbraak noemen. Olivia Dean en Man I Need. Straks Taylor Swift. Die heeft wederom een nieuwe single. Patient Zero heet die. Zometeen komt hij eraan na deze klassieker uit 1984. Van die van Bronski Beat. Dit is Small Town Boy.

0: Er zijn enorme koopjes te doen. Grote outletverkoop van nachtmode, bed- en badtextiel in de pop-up in de Bergstraat nummer 64 in Heist op den Berg. Kwaliteitsmerken aan ongelooflijke kortingen. Min 30, min 50, ja, zelfs tot min 70%. Een unieke kans. Enorme koopjes op elegante nachtmode, kleurrijke badjassen, bed- en badtextiel en toffe accessoires. De pop-up is alle dagen open van 10 tot 17 uur, zondag en maandag gesloten. Vanaf zaterdag 17 oktober. Lazaroms, uw specialist in het reinigen en ledigen van putten. Het ontstoppen van afvoerleidingen. Lazaroms is er voor u 24 op 24, 7 dagen op 7. Lazaroms is ook uw geschikte partner voor camera-inspectie en geurdetectie. Hypermoderne apparatuur en heel veel ervaring. Lazaroms heeft voor elk probleem een oplossing. Bel de Lazaroms 015 75 64 91. De Kerkstoel Handy Home in Heist Centrum heeft alles voor particulier en vakman. Verf, hout, ijzerwaren, sanitair, gereedschap. Ook heel veel huishoudproducten. Kom ontdekken wat er allemaal in voorraad is. Te veel om op te noemen. Kerkstoel Handy Home. Leopoldklei in Heist op den Berg.
1: Christina,

0: radioreclame. Bel 015 250 350.
1: Christina Nieuws.
2: Zware rellen in de buurt van Brussel Centraal. Een betoging tegen de besparingen van de regering wordt verstoord door honderden in het zwart geklede jongeren met helmen en maskers. Ze komen op straat tegen de besparingen in het Franstalig onderwijs en gooien met van alles, zegt journaliste Sien de Bruyne.
3: Het gaat er echt heftig aan toe. De jongeren, vaak gemaskerd, staan lijnrecht tegenover de politie en ze gooien met glas, met stokken, met balken, alles wat ze vinden. Er staat intussen ook een vuilbak in brand. En de politie antwoordt natuurlijk met traaggas, maar heeft intussen ook al een aantal mensen, jongeren, gearresteerd.
2: Op het assiseproces over kleuter Dien heeft Dave de Kok voor het eerst gepraat over wat er gebeurd is. Hij geeft toe dat zijn stoppen doorsloegen en dat hij Dien mishandelde en sloeg, zonder dat Dien daar zelf de aanleiding voor was. De jongen overleed 4 jaar geleden nadat hij door Dave de Kok werd ontvoerd. Hij bekende de dood al, maar zei tot nu toe altijd dat hij niet meer wist wat er gebeurd was. De Kok riskeert 30 jaar cel. Diesel tanken wordt morgen opnieuw fors duurder. Er komt maar liefst 10 cent bij per liter aan de pomp. De maximumprijs stijgt daarmee tot €2,49 per liter. Dat is de op één na hoogste prijs ooit. Voor een tank van 50 liter betaal je daardoor €5 extra per tankbeurt. Die prijsschommelingen komen nog altijd door de onzekerheid op de oliemarkt, door de oorlog in het Midden-Oosten. Nooit eerder ging er zoveel geld naar de renovatie en bouw van sociale woningen. Dat blijkt uit cijfers van Vlaams minister van Wonen Melissa de Prateren. In de eerste 9 maanden van dit jaar gaat het om meer dan €1 miljard. Je hoort de Prateren.
4: Heel veel woningen zijn verouderd, zijn in slechte staat. En dat betekent natuurlijk ook dat de energiefactuur voor de bewoners hoog is. Dus we hebben gezegd dat we echt wel een versnelling zouden zetten op de renovaties. We hebben daar ook een hervorming voor gedaan en extra budget voor vrijgemaakt. En nu zien we voor het eerst dat dat echt wel ook tot resultaat leidt. Er gaat 700 miljoen extra naar het renoveren en het energiezuiniger maken van bestaande sociale woningen.
2: Er staan op dit moment nog zo'n 200.000 gezinnen op de wachtlijst voor een sociale woning. De Nobelprijs voor Vrede is uitgereikt. Ze gaat naar een Zuid-Afrikaanse vrouw van 95. Ze is ex-rechter en ex-commissaris voor de mensenrechten van de Verenigde Naties. En ze wordt met de Nobelprijs erkend voor haar enorme moed, omdat ze zich inzette om daders te vervolgen van oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid. En tennis. Alexander Bloks ligt eruit in de tweede ronde van het toernooi van Shanghai. Hij verloor in 3 sets tegen een Fransman, de nummer 48 van de wereld. Blok zelf staat 28ste. Hij mist door zijn verlies een duel met de nummer 2 van de wereld, Alexander Zverev. Het is bewolkt. Lokaal kan het regenen bij zo'n 14 graden. Morgen op veel plaatsen droog. Later kan het regenen bij zo'n 15 graden. Zondag opnieuw wisselvallig en maxima tot 14 graden.
1: Christina.
5: You played it cool and I played it dumb. Don't you think I'm a little too young to be messed with like that?

Freya Sky met Silent Treatment. En dinsdag 20 oktober dan organiseert het Energiehuis Stekker een boeiende en gratis informatieavond over asbest. Je krijgt er onder andere uitleg over de groepsaankoop van asbestattesten. Meer informatie kan je terugvinden op stekker.be. De infosessie is gratis en inschrijven hoeft niet. De locatie is de polyvalente zaal van de bibliotheek van Putten. De start is voorzien om 20 uur.

0: Let's Go ontwikkelt de perfecte webapplicatie voor jouw bedrijf. Geen standaardpakketten, maar echt maatwerk. Meer info op letsgo.be. L-E-T-Z.
1: Go.be.
2: Lekker eten in een rustige omgeving. Brasserie de Cavalerie verwend je met verse kwaliteitsgerechten. Genieten in een ontspannen sfeer. Van klassieke gerechten tot verrassende seizoensspecialiteiten. Met dagverse ingrediënten. Tapas, een krokje, pasta, scampi's of een lekker stukje vlees uit onze eigen slagerij. Brasserie de Cavalerie. Vlakbij het sportcentrum in Heist op den Berg. Geopend van woensdag tot en met zondag.
3: Christina.

Kingdom of Fear van Cameron Whitcomb. En de oudste band ter wereld, dat is Joa Marinho Neto. Die heeft afgelopen maandag zijn 114e verjaardag gevierd. De tweede oudste band ter wereld, Ken Weeks, die is geheel toevallig op dezelfde dag jarig. En ze zijn nog wel bij de pinken hoor, want de senioren hebben elkaar een verjaardagskaartje gestuurd. Hoe schattig is dat? Straks Starship, Nothing's Gonna Stop Us Now. Dus na Texas en In A Smile.

Het nummer is ontstaan op een Nederlands podium. Het is te zeggen de samenwerking dan toch. Bazaar, Sef en Faisal. En ooit komt er een dag. En misschien komt er ooit een dag, maar tientallen Schotse politieagenten zijn toch geschorst vanwege beschuldigingen van geweld tegen vrouwen. Dat heeft de hoofdcommissaris van de Schotse politie Joe Farrell gezegd. Na een reeks schandalen heeft de Schotse politie de screening voor agenten aangescherpt. Ze spreekt over een golf van beschuldigingen.

Eind jaren 80, begin jaren 90 waren ze het beste muzikale exportproduct dat Australië te bieden had. In excess, het heerlijke By My Side. Dit zijn de mannen van Supertramp en The Logical Song.

Fran Ridings en Castles. En ieder jaar stelt de World's 50's Best Bars een lijst samen met de beste cocktailsbars die onze aardbol rijk is. En die is niet in België hoor, want mocht je binnenkort toevallig in Hongkong zijn en zin hebben in een goede cocktail, dan hebben we dus een adresje. Bar Leone is namelijk uitgeroepen tot beste bar ter wereld. En nee, dat is niet voor het eerst. De Italiaanse cocktailbar mag zich voor het tweede jaar op rij de nummer 1 van de wereld noemen.

0: Christina, regionaal.
1: Op zaterdag 10 oktober sluit het lokaal bestuur het Heist Joggingcriterium feestelijk af met de eerste editie van de Color Run. Geen klassieke wedstrijd, maar een belevingsloop zonder tijdsregistratie. Deelnemers starten in een wit t-shirt en onderweg worden ze ondergedompeld in kleurrijke poeders. Iedereen is welkom om deel te nemen aan de Color Run nu zaterdag. Meer info op heistopdenberg.be.

Het zijn stamgasten aan het worden, zeg maar toegangers, want gisteren zaten ze ook al in de lunchbreak, die van Spandau Ballet. Dit was How Many Lies. En dit is een belofte, een Belgische belofte zeg maar, die onlangs nog op het podium van Festival stond. Judith mag nog eens met I'd Love To Be In Love.

0: levensstijl. Zijn eigen wensen. Je houdt van comfort in je woning. Op je kantoor. Het B-Logix domotica systeem biedt je een brede waaier aan mogelijkheden en volgt de nieuwste ontwikkelingen op de voet.
1: Een mooi resultaat en service op maat.
0: B-Logix domotica. Kan je laten installeren of kan je ook zelf plaatsen. B-Logix domotica. Verkrijgbaar bij GVL Technics.
1: GVL.
0: Kasteelstraat in Heist op den Berg.
2: Christina.

Een nieuw tienerdol, zeg maar. Jamie Miller is zijn naam. Dat was Baby Doll. Het weekend loert om de hoek. We gaan ook een klein beetje profiteren van dat weekend. Maar we komen morgen nog wel even langs tussen 4 en 6 voor Knappe Kuur, de Classic Show. Fijn weekend. Graag tot de volgende.

0: goedkoopste in alle huishoudelektro. OLED-TV, inbouwtoestellen, keukens en nog zoveel meer. Elektro van Look. Aan huis geleverd en geplaatst. Een perfecte service en dienst na verkoop. Elektro van Look. De grootste en goedkoopste in onze showrooms en online. Elektro van Look.
1: Christina Nieuws. In Brussel blijven de vakbondsbetogingen uit de hand lopen. Volgens de Socialistische Vakbond kwamen er eerst zo'n 50.000 betogers op straat tegen de besparingen van de regering. Daarna mengden zich ook honderden jongeren die de besparingen in het Franstalig onderwijs aanklagen en rellen veroorzaakten, zegt collega Sien de Bruyne ter plaatse.
2: Het gaat er echt heftig aan toe. De jongeren, vaak gemaskerd, staan lijnrecht tegenover de politie en ze gooien met glas, met stokken, met balken, alles wat ze vinden. Er staat intussen ook een vuilbak in brand. En de politie antwoordt natuurlijk met traangas, maar heeft intussen ook al een aantal mensen, jongeren, gearresteerd.
1: De politie gebruikte ook het waterkanon om betogers uit elkaar te drijven. Op het assiseproces over kleuter Dien heeft David de Kok voor het eerst gepraat over wat er gebeurd is. Hij geeft toe dat zijn stoppen doorsloegen en dat hij Dien mishandelde en sloeg, zonder dat Dien daar zelf de aanleiding voor was. Je hoort de advocaat van de moeder, Jeff Vermassen.
3: In de wagen waar het dood kind ligt, zitten daar nog seksuele daad te stellen. Ik heb al veel tegengekomen in dossiers, maar dat is toch iets dat me gaat bijblijven.
1: De jongen overleed 4 jaar geleden nadat hij door Dave de Kok werd ontvoerd. Hij bekende de dood al, maar zei tot nu toe altijd dat hij niet meer wist wat er gebeurd was. De Kok riskeert 30 jaar cel. De 3 verdachten van de schietpartij in Antwerpen gisteren zijn vrijgelaten. Dat bevestigt de politie. Een vechtpartij in een Airbnb liep daar volledig uit de hand. Daarbij raakten 3 mensen levensgevaarlijk gewond. 1 slachtoffer is intussen buiten levensgevaar. Wat er precies gebeurd is, blijft onduidelijk. Het onderzoek loopt verder. Mogelijk gaat het om een afrekening in het drugsmilieu. Nooit eerder ging er zoveel geld naar de renovatie en bouw van sociale woningen. Dat blijkt uit cijfers van Vlaams minister van Wonen, Melissa de Pratere. In de eerste 9 maanden van dit jaar gaat het om meer dan 1 miljard euro. Je hoort de Pratere.
4: Heel veel woningen zijn verouderd, zijn in slechte staat. En dat betekent natuurlijk ook dat de energiefactuur voor de bewoners hoog is. Dus we hebben gezegd dat we echt wel een versnelling zouden zetten op de renovaties. We hebben daar ook een hervorming voor gedaan en extra budget voor vrijgemaakt. En nu zien we voor het eerst dat dat echt wel ook tot resultaat leidt. Er gaat 700 miljoen extra naar het renoveren en het energiezuiniger maken van bestaande sociale woningen.
1: Er staan op dit moment nog zo'n 200.000 gezinnen op de wachtlijst voor een sociale woning. De Nobelprijs voor de Vrede is uitgereikt. Ze gaat naar een Zuid-Afrikaanse vrouw van 95. Ze is ex-rechter en ex-commissaris voor de mensenrechten van de Verenigde Naties. En ze wordt met de Nobelprijs erkend voor haar enorme moed, omdat ze zich inzette om daders te vervolgen van oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid. En tennis. Alexander Bloks ligt eruit in de 2e ronde van het toernooi van Shanghai. Hij verloor in 3 sets tegen een Fransman, de nummer 48 van de wereld. Bloks zelf staat 28ste. Hij mist door zijn verlies een duel met de nummer 2 van de wereld, Alexander Zverev. Deze namiddag zwaar bewolkt met regen of motregen, maxima tot 19 graden. Morgen wisselend bewolkt met kans op buien, maxima tot 15 graden. Zondag en maandag droger en zachter bij zo'n 18 graden.
5: Christina.

0: afscheid nemen van je lievelingsdier, je hond, je kat. Dat kan op een gepaste manier bij Memoria in Baal. Crematorium en funerarium voor huisdieren. Nathalie helpt je op een waardige manier afscheid nemen van je lievelingsdier. Meer info op meamemoria.be.
1: Ontdek wat we allemaal te bieden hebben. Voor een goede service hoef je niet ver te gaan. Maak een goede keuze. Voor onderhoud, herstellingen, carrosserie, voor al uw mobiliteitsoplossingen. Garage Saint Niels. Bij ons geniet je van alle voordelen van een familiaal bedrijf. Bij ons ben je nog een klant. En dat zal je merken. Garage Saint Niels. Lierse Steenweg, Heist op den Berg.
2: Christina.

0: zeer uitgebreid assortiment modellen in voorraad. En heel wat topmerken. All I want is to ride my bike. Bike Center in Lier en Heist op den Berg.
1: Love, dat is passie voor mode en kleding voor alle vrouwen in een elegante en persoonlijke winkel. Ontdek de zorgvuldig uitgekozen collecties en laat je inspireren en adviseren. In onze winkel in de Bergstraat in Heist op den Berg. Heb je geen tijd om even langs te komen? Shop dan online. Of bekijk onze Instagram-pagina voor nog meer inspirerende verhalen. Lovestore.be. Love, you're going to love us.
2: Love houdt stokverkoop. Op zondag 11 oktober vanaf 11 tot 17 uur in de tent voor de winkel. Bergstraat 102, Heist op den Berg. Winterkleding aan scherpe prijzen.
3: Christina.

0: Er zijn enorme koopjes te doen. Grote outletverkoop van nachtmode, bed- en badtextiel in de pop-up in de Bergstraat nummer 64 in Heist op den Berg. Kwaliteitsmerken aan ongelooflijke kortingen. Min 30, min 50, ja, zelfs tot min 70%. Een unieke kans. Enorme koopjes op elegante nachtmode, kleurrijke badjassen, bed- en badtextiel en toffe accessoires. De pop-up is alle dagen open van 10 tot 17 uur, zondag en maandag gesloten. Vanaf zaterdag 17 oktober.
1: Christina.

0: Herentalse Steenweg in Herenthout en Huigen aan het station in Heist op den Berg.
1: Ik heb hier een speciaal zaak voor jou. Christel en Huigen.
2: Christina Nieuws.
3: In Brussel krijgt de politie voorlopig geen grip op de rellen. Honderden gemaskerde jongeren verzamelen zich daar en gooien met flessen, stenen en verkeersborden naar de politie. Die reageert met het traangas en het waterkanon. Journaliste Sien de Bruyne is erbij.
4: Ik heb jongeren met gigantische kasseien zien gooien naar de politie. Op een gegeven moment heb ik zelfs een politieagent gezien die een groot samurai-zwaard in beslag had genomen. De politie heeft ook al verschillende mensen opgepakt, maar hoeveel, dat kunnen ze op dit moment eigenlijk nog niet zeggen.
3: De vakbondsbetoging tegen de besparingen van de regering De Wever verliep wel rustig. Zo'n 30.000 mensen namen daaraan deel. De drie verdachten van de schietpartij in Antwerpen gisteren zijn vrijgelaten. Dat bevestigt de politie. Een vechtpartij in een Airbnb liep daar volledig uit de hand. Daarbij raakten drie mensen levensgevaarlijk gewond. Eén slachtoffer is intussen buiten levensgevaar. Wat er precies gebeurd is, blijft onduidelijk. Het onderzoek loopt verder. Mogelijk gaat het om een afrekening in het drugsmilieu. In het Midden-Oosten zijn gisteren drie Saoedische inwoners gedood bij luchtaanvallen op de luchthaven van Riyadh. De Houthi-rebellen in Jemen claimen de aanslag. Het vliegverkeer werd een tijd onderbroken, maar intussen gaan alle vluchten weer door. Deze namiddag zwaar bewolkt met regen of motregen, maxima tot 19 graden. Morgen wisselend bewolkt met kans op buien, maxima tot 15 graden. En zondag en maandag droger en zachter bij zo'n 18 graden.
0: Christina, more music.

waren de mensen van Heart met All I Wanna Do Is Make Love To You. Ja, het zal dan maar een muzikale liefde worden zeker, ja. Goedemiddag, welkom iedereen. Welkom bij ons hier. Dit is At Work It's met Die Die.

0: Voel je helemaal thuis in een Covera-keuken? Kom zeker een kijkje nemen en ontdek onze mooie aanbiedingen in prijs en kwaliteit. Covera! Covera, kies je voor gezellige keukenmomenten. Al meer dan 55 jaar Belgische topkwaliteit. Covera, in Geel, Heist en Sint-Joriswingen.
1: Koken wordt een feest in de keuken van Covera.
2: 200 euro korting. Als je nu een sectionele poort met motor bestelt bij Almo. Almo heeft absolute topkwaliteit. Sectionele garagepoorten van Heurman. Mooi design, mooie kleurtjes, duurzaam, veilig en vlotte bediening. Almo heeft ook een eigen team met jarenlange ervaring en sterk in service. Bestel nu in oktober je sectionele poort van Heurman en geniet van 200 euro korting. Bij Almo, vlakbij het station van Heist op den Berg.
3: Heurman, zet de puntjes op de O. Christina.

dit was stevig werk van Hooverphonic met Uptight. En toen de begeleidingsband van Prince de Revolution ophield te bestaan, toen namen twee bandleden het initiatief om zelf eens wat te gaan doen. Twee dynamische dames, die noemden Wendy en Liza. Ze brachten meteen een single uit, de eerste, Waterfall. En het werd een hit bij ons en in Nederland.

0: je iets te vieren? Een familiefeestje, pensioenfeestje, een bedrijfsevent, een presentatie, een vergadering? Callegato. Het kan allemaal. Zowel de feestzaal als de bistro zijn beschikbaar voor grote en kleine feesten. Callegato, in het Bergbos in Heist. Rustig gelegen in een groene omgeving. Informeer naar onze mogelijkheden. www.callegato.be of bel Christel op 0473 44 92 99. Callegato.
1: Christina.

En dit ging over The Rich Girl van Gwen Stefani en Yves. Oh ja, ik moest het misschien nog even zeggen, of tenminste herhalen. Het feit dat mijn radiocollega Gert van Leden er niet is vandaag en ook maandag, heeft te maken met het feit dat hij alweer een zonnig eilandje is gaan opzoeken. En dan ben ik de stand-in. Mijn naam is Jean-Paul Deby en hier is UB40.

0: Christina, regionaal.
1: De tiendaagse van de geestelijke gezondheid loopt van 1 tot en met 10 oktober. Over heel Vlaanderen organiseren honderden organisaties inspirerende activiteiten die mensen samenbrengen, verbinden en aanzetten om tijd te maken voor hun mentale gezondheid. Dit jaar staat het thema Goed omringd zijn centraal. Ontdek de activiteiten in jouw buurt op samenveerkrachtig.be.
2: Christina, more music.

For You, ofwel Hold On van Justin Bieber, met daarvoor nog Erik Messi. En Zonder Jou, en wat zouden wij trouwens zijn zonder jullie allemaal. Niet alleen zonder jou, enkelvoud, nee, zonder jullie meervoud. En dan nu tijd voor Laid Back, hier is Baker Man.

0: Tuindrama. Je bent er alles om je tuin piekfijn in orde te brengen. Zitmaaiers, grasmachines, bosmaaiers, hakselaars, hoge drukreinigers. Alle soorten tuinmachines en tuingereedschap van topkwaliteit. Tuindrama. Ook voor alle onderhoud en herstellingen.
1: Elk seizoen, Tuindrama.
0: Provinciebaan in Houtvenne.
1: Tuindrama.
0: Op de baan Heist Westerlo.
2: Ben jij een KMO op zoek naar hulp om je bedrijfsprocessen te verbeteren? Bij Let's Go creëren we webapplicaties die jouw bedrijf helpen groeien. Onze oplossingen zijn ontworpen om tijd en geld te besparen. Of het nu gaat om projectbeheer, klantcommunicatie of automatisering van terugkerende taken. Wij zorgen voor de perfecte oplossing. Geen standaardpakketten, maar echt maatwerk. Meer info op letsgo.be.
3: Letsgo.be.
4: Christina.

is snel een vrolijk nummer. Jawel, sorry papi van Topic en Becky G. Het is bijna 3 uur. We gaan naar Nieuws en Meer met de Belga-redactie. Maar straks zijn we er terug. Even over 3 met onder meer Sade, met Taylor Swift, met Angèle. Maar eerst nu deze OMD en Souvenir.

0: Christina Nieuws.
1: Aan het station van Brussel-Zuid krijgt de politie voorlopig geen vat op de rellen. Honderden gemaskerde jongeren verzamelen zich daar en gooien met flessen, stenen en verkeersborden naar de politie. Er werd ook een bus helemaal vernield. De politie reageert met het traangas en het waterkanon. Journaliste Sien de Bruyne is erbij.
2: Ik heb jongeren met gigantische kasseien zien gooien naar de politie. Op een gegeven moment heb ik zelfs een politieagent gezien die een groot samurai-zwaard in beslag had genomen. De politie heeft ook al verschillende mensen opgepakt, maar hoeveel, dat kunnen ze op dit moment eigenlijk nog niet zeggen.
1: De vakbondsbetoging tegen de besparingen van de regering De Wever verliep wel rustig. Zo'n 30.000 mensen namen eraan deel. Op het Italiaanse eiland Sicilië heeft een dubbele tornado zware schade aangericht. De tornado startte als een waterhoos en ging vervolgens aan land. Volgens Italiaanse media raakten twee mensen gewond toen hun auto in een ravijn geslingerd werd. Ze werden naar het ziekenhuis gebracht. Heel wat gebouwen, auto's en landbouwgronden zijn beschadigd. En FIFA-baas Gianni Infantino heeft een concurrent minder. De Canadees Victor Montagliani is geen kandidaat meer om hem op te volgen. Volgens verschillende media zou hij nochtans kans maken om Infantino te verslaan bij de voorzittersverkiezingen in maart. Voorlopig blijft voormalig voetballer Ramon Vega de enige tegenkandidaat. Intussen reist Infantino de wereld rond om stemmen te ronselen, vooral bij de kleinere voetballanden. Deze namiddag zwaar bewolkt met nog wat regen, maxima tot 19 graden. Morgen afwisselend opklaringen en wolken met nog kans op buien en tot 15 graden. Zondag eerst zonnig, daarna wisselend bewolkt, ook tot 15 graden.
3: Christina.

fan van dit soort muziek kan ik zelf uren blijven genieten. Sade Adu was dit met de Smooth Operator. En heeft u dit zelf ook al eens meegemaakt? La Loi de Murphy, ofwel Murphy's Law, wel gewoon luisteren, dan weet u het. Angèle.

Ja, ik wist het wel, hè. Taylor Swift met I Knew It, I Knew You. En misschien is er wel eens iemand onder jullie, onder de luisteraars van Christina, die dit in levende lijf heeft meegemaakt. Je weet maar nooit. Sleeping in My Car. Dit gaat bezongen worden door Roxette.

0: Lazaroms, uw specialist in het reinigen en ledigen van putten. Het ontstoppen van afvoerleidingen. Lazaroms is er voor u 24 op 24, 7 dagen op 7. Lazaroms is ook uw geschikte partner voor camera-inspectie en geurdetectie. Hypermoderne apparatuur en heel veel ervaring. Lazaroms heeft voor elk probleem een oplossing. Geen plons zonder ons. Bel de Lazaroms 015 75 64 91.
1: Ontdek en beleef de heerlijke Oosterse keuken van Asian Kitchen in de Bergstraat. Verser kan het niet. Overheerlijke sushigerechten. Gebakken rijst of noedels in de wok met verse groenten. Hou je van gegrilde vis- of vleesgerechten? Teriyaki. Asian Kitchen heeft ook verschillende Aziatische curry's. Bijzonder lekkere soepen. Zachte Thaise kip. Pikante scampi. Je kiest maar. Proef de heerlijke sushi en Oosterse gerechten van Asian Kitchen. Bergstraat 42, Heist op den Berg. Ook takeaway 015 24 34 84.
2: Er zijn enorme koopjes te doen. Grote outletverkoop van nachtmode, bed- en badtextiel in de pop-up in de Bergstraat nummer 64 in Heist op den Berg. Kwaliteitsmerken aan ongelooflijke kortingen. Min 30, min 50, ja, zelfs tot min 70%. Een unieke kans. Enorme koopjes op elegante nachtmode, kleurrijke badjassen, bed- en badtextiel en toffe accessoires. De pop-up is alle dagen open van 10 tot 17 uur, zondag en maandag gesloten. Vanaf zaterdag 17 oktober.
3: Love, dat is passie voor mode en kleding voor alle vrouwen in een elegante en persoonlijke winkel. Ontdek de zorgvuldig uitgekozen collecties en laat je inspireren en adviseren. In onze winkel in de Bergstraat in Heist op den Berg. Heb je geen tijd om even langs te komen? Shop dan online. Of bekijk onze Instagram-pagina voor nog meer inspirerende verhalen. lovestore.be. Love, you're going to love us.
4: Love houdt stokverkoop. Op zondag 11 oktober vanaf 11 tot 17 uur in de tent voor de winkel. Bergstraat 102, Heist op den Berg. Winterkleding aan scherpe prijzen.
5: Christina,

Jelly Roll was dit met I'm Good, I'm Good. En dat zullen ook de twee mensen gedacht hebben die deze groep begonnen. Want ze waren oorspronkelijk dansers in een tv-programma in Amerika, Soul Train. Maar ze dachten, zullen we eens wat anders proberen. En het werd een succes. Het begin van Shalamar. En dit was een hit voor hen. The Second Time Around.

Scorpions was dit met The Wind of Change. En de volgende Amerikaanse dames, de meiden uit Californië, die begonnen met een realitywedstrijd, de Dream Academy. En daarna een meidengroep. En wat voor een succes. Cat's Eye.

0: 200 euro korting. Als je nu een sectionele poort met motor bestelt bij Almo. Almo heeft absolute topkwaliteit. Sectionele garagepoorten van Heurman. Mooi design, mooie kleurtjes, duurzaam, veilig en vlotte bediening. Almo heeft ook een eigen team met jarenlange ervaring en sterk in service. Bestel nu in oktober je sectionele poort van Heurman en geniet van 200 euro korting. Bij Almo, vlakbij het station van Heist op den Berg.
1: Heurman, zet de puntjes op de O.
2: De Kerkstoel Handy Home in Heist Centrum heeft alles voor particulier en vakman. Verf, hout, ijzerwaren, sanitair, gereedschap. Ook heel veel huishoudproducten. Kom ontdekken wat er allemaal in voorraad is. Te veel om op te noemen. Kerkstoel Handy Home. Leopoldlei in Heist op den Berg.
3: Lekker eten in een rustige omgeving. Brasserie de Cavalerie verwent je met verse kwaliteitsgerechten. Genieten in een ontspannen sfeer. Van klassieke gerechten tot verrassende seizoensspecialiteiten. Met dagverse ingrediënten. Tapas, een krokje, pasta, scampi's of een lekker stukje vlees uit onze eigen slagerij. Brasserie de Cavalerie. Vlak bij het sportcentrum in Heist op den Berg. Geopend van woensdag tot en met zondag.
1: Christina.

En dit was nog Fleetwood Mac. Ik moet gaan afscheid nemen. Maar ik laat u in de veilige handen van collega Bart Smolders tussen 4 en 5. Maandag ben ik er nog één keertje terug in deze At Work Hits. Maak er een fijn weekend van. Tot ziens.

0: radioreclame. Bel 015 250 350.
1: Christina Nieuws.
2: Bij de rellen in Brussel heeft de politie al zeker 21 mensen opgepakt. De meeste zijn minderjarig. Vermoedelijk loopt de teller nog op. De politie speelt een kat-en-muisspel met relschoppers die overal in de stad vernielingen aanrichten. Journalist Maarten Knuts is in Brussel.
3: In de ene straat zien we deelsteps, elektrische fietsen die in brand zijn gestoken. We zien ook echt een spoor van vernieling al. Hè. Verschillende bussen van de MIVB waar de ruiten zijn ingeslagen met hamers, met stokken en het glas dat ernaast ligt op de grond. De politie probeert de situatie wat te bekoelen, maar daar lijkt het op dit moment nog niet in te slagen.
2: De politie heeft ook al het waterkanon en traangas ingezet. De relschoppers kaapten onder het mom van scholierenprotest de Nationale Actiedag van de vakbonden. Die trokken ook naar Brussel tegen de besparingen van de federale regering. Op het Italiaanse eiland Sicilië heeft een dubbele tornado zware schade aangericht. De tornado startte als een waterhoos en ging vervolgens aan land. Volgens Italiaanse media raakten twee mensen gewond toen hun auto in een ravijn geslingerd werd. Ze werden naar het ziekenhuis gebracht. Heel wat gebouwen, auto's en landbouwgronden zijn beschadigd. In het tennis stoot Elise Mertens door naar de halve finales op het toernooi van Peking. Ze versloeg de Poolse nummer 9 van de wereld, Swiatek, in de kwartfinales in 2 sets. Eerder stuntte Mertens ook al tegen de Amerikaanse Coco Gauff, de nummer 4. Deze namiddag zwaar bewolkt met nog wat regen, maxima tot 19 graden. Morgen afwisselend opklaringen en wolken met nog kans op buien en tot 15 graden. Zondag eerst zonnig, daarna wisselend bewolkt, ook dan tot 15 graden. Christine.

0: Dat waren ze dan zo net de afgelopen twee uur. That Work It. Met nog een dikke merci aan Jean-Paul Deby. Even over vier. En je mag enthousiast zijn hoor. Want het is vrijdag vandaag, 9 oktober. Altijd een beetje a kind of magic.
1: Bart Smolders.
2: Christina.
0: Goedemiddag. Een uurtje samen. Zoals dat we dat elke dag doen. Van 4 naar 5. Welkom in Onderweg.

0: zeer uitgebreid assortiment modellen in voorraad. En heel wat topmerken. All I want is to ride my bike. Bike Center. In Lier en Heist op den Berg.
1: Christina.

een lekkere vrijdagse plaat. Aha, met Take On Me tot bijna 4:15. En opgepast als je met je gsm bezig bent, tijdens het fietsen of tijdens het steppen, het kan je duur te komen staan. Blijf hangen en je komt

0: allemaal te bieden hebben. Voor een goede service hoef je niet ver te gaan. Maak een goede keuze. Voor onderhoud, herstellingen, carrosserie, voor al uw mobiliteitsoplossingen. Garage Zendels. Bij ons geniet je van alle voordelen van een familiaal bedrijf. Bij ons ben je nog een klant. En dat zal je merken. Garage Zendels. Lierse Steenweg, hijst op den Berg.
1: Christina.

Sound DJ Radio. DJ Goja met Jason Derulo en My Chico. En durf jij er zelf al wel eens aan de wagen om te fietsen en te gsm'en tegelijkertijd? Wel, je bent niet alleen hoor. Want 1 op de 10 fietsers leest tijdens het rijden berichten op zijn gsm. Bij regelmatige gebruikers van elektrische step loopt dat aandeel zelfs op tot 1 op 5. Weten dat gsm-gebruik achter het stuur al 4 op de 10 jongbestuurders in gevaar heeft gebracht. Vandaag en morgen wordt door de politie extra alles in de gaten gehouden en opgepast, want de boetes lopen helemaal sterk op hoor. De boetes zijn voor alle bestuurders, zowel van fietsers, steps of als van auto's, €202 als je rijden betrapt wordt met de gsm. Wel goed om te weten, tenzij die in een houder zit.

Bruno Mars, On My Soul. En Hij Slopt Warm vindt dit jaar plaats op vrijdag 11 december en dat al voor de 8e keer in het centrum van Heist. De inschrijvingen voor wandelaars en lopers zijn intussen geopend. Vorig jaar namen zo'n 4500 mensen deel aan dit evenement. De organisatie hoopt dit jaar opnieuw weer meer deelnemers te mogen verwelkomen. Inschrijven is dus de boodschap en wel vliegensvlug via de website van Heist Loopt Warm.

verscheen topless op de cover van het populaire mannenblad Maxim Magazine. Deze Christina Aguilera is ook alweer trouwens geleden van 2022 dat we nog een nieuwe album van deze dame mochten ontvangen. Jaren al stilte, maar ze heeft mooie plaatjes gemaakt. Onder andere deze in 1999, What a Girl Wants.

Het weekend zit eraan te komen. Het is vrijdagnamiddag met Shepherd en Learning to Fly hier bij Christina. Nu tijd voor Olivia Dean. So easy to fall in love. Je hebt het ongetwijfeld al eens meegemaakt.

0: zijn eigen wensen. Je houdt van comfort in je woning, op je kantoor. Het B-Logix domotica systeem biedt je een brede waaier aan mogelijkheden en volgt de nieuwste ontwikkelingen op de voet.
1: Een mooi resultaat en service op maat.
0: B-Logix domotica kan je laten installeren of kan je ook zelf plaatsen. B-Logix domotica, verkrijgbaar bij GVL Technics. Kasteelstraat in Heist op den Berg.
2: Christina.

Bucks en Far America tot bijna 5 uur. Zometeen een update van nieuws en weer. En dan is er Christophe in je radio. Ik laat je met de zegen voor een ontzettend goed weekend. Graag tot maandag.

0: goedkoopste in alle huishoudelektro. OLED-TV, inbouwtoestellen, keukens en nog zoveel meer. Elektro van Look. Aan huis geleverd en geplaatst. Een perfecte service en dienst na verkoop. Elektro van Look. De grootste en goedkoopste in onze showrooms en online. Elektro van Look.
1: Christina Nieuws. Bij de rellen in Brussel heeft de politie al zeker 21 mensen opgepakt. De meeste zijn minderjarig. Vermoedelijk loopt de teller nog op. De politie speelt een kat-en-muisspel met relschoppers die overal vernielingen aanrichten. Journalist Maarten Knut staat aan Brussel-Zuid.
2: In de ene straat zien we deelsteps, elektrische fietsen die in brand zijn gestoken. We zien ook echt een spoor van vernieling al. Hè. Verschillende bussen van de MIVB waar de ruiten zijn ingeslagen met hamers, met stokken en het glas dat ernaast ligt op de grond. De politie probeert de situatie wat te bekoelen, maar daar lijkt het op dit moment nog niet in te slagen.
1: De politie zet massaal het waterkanon in en er werd ook al traangas gebruikt. Op het proces rond kleuter Dien is deze namiddag de Nederlandse politie verhoord. Die pakte 4 jaar geleden Dave de Kok op in de buurt van Utrecht. Na hem te ondervragen vonden ze met zijn instructies het lichaam van Dien terug. De politie toonde die beelden vandaag ook aan de zaal. Het was een aangrijpend moment, zegt journalist Farouk Özgenes die het proces volgt.
3: We zien op de foto Dien Verbergmoes liggen op zijn rug met zijn winterjas aan, kap over het hoofd, zijn armen onder een dekentje, zijn gezicht helemaal rood en opgezwollen, zijn mond lichtjes open. Uit de autopsie zal blijken dat hij meer dan 50 verwondingen had over het hele lichaam.
1: In Antwerpen is er een ruzie geweest tussen Vlaams Belang-politici Philippe de Winter en Anke van der Meers en een Belgisch-Marokkaanse familie. Dat gebeurde vrijdag al, maar raakte nu pas bekend. De familie was op de Grote Markt voor een trouw. Je hoort Kim Bastiaans van de politie.
4: Philippe de Winter zou zich tussen de massa begeven hebben om het stadhuis binnen te gaan. En daar is dan duw- en trekwerk ontstaan met de mensen. Anke van der Meers is dan ook richting de massa gegaan, waarbij ook duw- en trekwerk ontstaan is met een andere dame. In totaal hebben wij de 4 personen die betrokken waren verhoord. Philippe de Winter is ook licht gewond geraakt aan het hoofd.
1: Het is nog niet duidelijk waarom ze ruzie kregen. Het Iraanse leger heeft een schip aangevallen voor de kust van de Verenigde Arabische Emiraten, vlakbij de straat van Hormuz. Er brak brand uit op het schip, maar die is intussen onder controle. Het is nog niet duidelijk of er slachtoffers zijn. In het tennis stoot Elise Mertens door naar de halve finales op het toernooi van Peking. Ze versloeg de Poolse nummer 9 van de wereld, Swiatek, in de kwartfinales in 2 sets. Eerder stuntte Mertens ook al tegen de Amerikaanse Coco Gauff, de nummer 4 van de wereld. Deze namiddag zwaar bewolkt met nog wat regen, maximaal tot 19 graden. Morgen afwisselend opklaringen en wolken met nog kans op buien en tot 15 graden. Zondag eerst zonnig, daarna wisselend bewolkt, ook dan tot 15 graden.
5: Christina. Every hour. Every day.

Nobelprijzen werden deze week uitgereikt. En wij hebben er eentje klaar liggen voor Bart Smolders, omdat hij hier op de radio zat voor 17 uur. Maandag komt hij zijn Nobelprijs in levende lijven in ontvangst nemen. Want dan is hij terug. Hij was de passenger voor 17 uur. De passenger van Alex Warren uit 2026. Dit is de Chain Reaction, Diana Ross.

0: afscheid nemen van je lievelingsdier, je hond, je kat. Dat kan op een gepaste manier bij Memoria in Baal. Crematorium en funerarium voor huisdieren. Nathalie helpt je op een waardige manier afscheid nemen van je lievelingsdier. Meer info op meamemoria.be.
1: Christina.
2: What?

geen festival op de vrijdagavond zonder headliners. En die headliners werden gebracht door Miles Smith en Nighthorn met Drive Safe. Dat is datgene wat wij oproepen altijd aan het begin van het weekend.

0: jij een KMO? Let's Go ontwikkelt de perfecte webapplicatie voor jouw bedrijf. Geen standaardpakketten, maar echt maatwerk. Meer info op letsgo.be. L-E-T-Z
1: Go.be.
2: Er zijn enorme koopjes te doen. Grote outletverkoop van nachtmode, bed- en badtextiel in de pop-up in de Bergstraat nummer 64 in Heist op den Berg. Kwaliteitsmerken aan ongelooflijke kortingen. Min 30, min 50, ja, zelfs tot min 70%. Een unieke kans. Enorme koopjes op elegante nachtmode, kleurrijke badjassen, bed- en badtextiel en toffe accessoires. De pop-up is alle dagen open van 10 tot 17 uur, zondag en maandag gesloten. Vanaf zaterdag 17 oktober.
3: Love, dat is passie voor mode en kleding voor alle vrouwen in een elegante en persoonlijke winkel. Ontdek de zorgvuldig uitgekozen collecties en laat je inspireren en adviseren. In onze winkel in de Bergstraat in Heist op den Berg. Heb je geen tijd om even langs te komen? Shop dan online. Of bekijk onze Instagram-pagina voor nog meer inspirerende verhalen. lovestore.be. Love, you're going to love us.
4: Love houdt stokverkoop. Op zondag 11 oktober vanaf 11 tot 17 uur in de tent voor de winkel. Bergstraat 102, Heist op den Berg. Winterkleding aan scherpe prijzen.
5: Christina.
6: Hard

wijk rond Christina is niet klaar voor een radioprogramma zoals dit wel, voor de muziek van Kaiju en Max McNone met Take Me Back. Wij nemen alles terug wat we in onze rugzak hebben zitten sinds ons ganse leven. En in onze rugzak vinden we ook nog muziek van Cher uit 2001. The music is no good.

0: Luister ook via DAB+. En ervaar zoveel meer. DAB+.
1: In de provincie Antwerpen op kanaal 10A.
2: Christina.

Roos Valakker, die wordt deze week 50 jaar. Ze worstelt er nog altijd een klein beetje mee, omdat ze geen kinderen heeft. We hebben ze gewoon weggestopt voor vanavond. Samen met R-City en Adam Levin met Locked Away. Dit is Flash on the Pan.

0: Voel je helemaal thuis in een Covera-keuken? Kom zeker een kijkje nemen en ontdek onze mooie aanbiedingen in prijs en kwaliteit. Covera! Covera kies je voor gezellige keukenmomenten. Al meer dan 55 jaar Belgische topkwaliteit. Covera, in Geel, Heist en Sint-Joriswingen. Koken wordt een feest in de keuken van Covera.
1: Christina.

Stalin die heeft steden gebouwd samen met Starship in 1985 al. Waarom praten we over Stalin? Tom Waas verklapt een gênant moment tijdens Reizen Waas deze week. Een ploeglid deed zijn gevoeg op de wc van Stalin. BB Rexha en Faithless nu.

0: Herentalse Steenweg in Herenthout en Huigen aan het station in Heist op den Berg.
1: Hier een speciaal zaak voor jou, Christel en Huigen.
2: Christina Nieuws.
3: De tweede dag van het assiseproces rond kleuter Dien zit erop. Vanmiddag werd nog de Nederlandse politie verhoord. Die pakte 4 jaar geleden Dave de Kok op in de buurt van Utrecht. Die vertelde waar het lichaam van Dien lag. De politie toonde die beelden vandaag ook aan de zaal. Het was een aangrijpend moment, zegt journalist Farouk Özgenes die het proces volgt.
4: We zien op de foto Dien Verbergmoes liggen op zijn rug met zijn winterjas aan, kap over het hoofd, zijn armen onder een dekentje, zijn gezicht helemaal rood en opgezwollen, zijn mond lichtjes open. Uit de autopsie zal blijken dat hij meer dan 50 verwondingen had over het hele lichaam.
3: De Kok gaf eerder al toe dat hij Dien doodde. Vanochtend bekende hij dat hij Dien had mishandeld. Hij riskeert 30 jaar cel. Ook zijn toenmalige vriendin staat terecht voor ontvoering met de dood tot gevolg. Er zijn meer details over de schietpartij in Antwerpen gisterenavond. Die gebeurde in een vakantieappartement. 3 jonge mannen raakten daarbij levensgevaarlijk gewond. 2 van hen zijn buiten levensgevaar. Er werd een onderzoek gestart voor poging tot moord. Christophe Aert van het parket van Antwerpen.
5: Er zijn in elk geval geen drugs aangetroffen. Dat is een van de pistes die natuurlijk voorhanden ligt. Bij de eerste vaststelling is een wapen en ook een boksbeugel in beslag genomen. Wie die gebruikt heeft of op welke mate, welke partij dat die dan gebruikt heeft, ja, dat gaat het onderzoek moeten uitwijzen. En in eerste instantie ook hun eigen verklaringen.
3: De 3 mannen die gewond zijn zullen ondervraagd worden. De aanleiding van de schietpartij is nog altijd niet duidelijk. Het Iraanse leger heeft een schip aangevallen voor de kust van de Verenigde Arabische Emiraten, vlakbij de straat van Hormuz. Er brak brand uit op het schip, maar die is ondertussen onder controle. Het is nog niet duidelijk of er slachtoffers zijn. Het water langs de Evenaar in de Stille Oceaan was nog nooit zo warm, dat zegt de Japanse Weerdienst. Het weerfenomeen wordt ook El Niño genoemd en veroorzaakt extreem weer, van extreme regenval tot extreme droogte. Klimaatexperten verwachten dat we de gevolgen daarvan volgend jaar sterk zullen voelen. Het wordt mogelijk het warmste jaar ooit. Vanavond eerst wisselvallig met buien, daarna wordt het droger bij minima rond 13 graden. Morgen afwisselend opklaringen en wolken met nog kans op buien en tot 15 graden. Zondag eerst zonnig, daarna wisselend bewolkt, ook dan tot 15 graden.

verleden kan ik op deze vrijdagavond niet veranderen. Het enige wat ik weet is dat ik volledig van goud ben en dat ik de platen van Mika graag hoor op de vrijdagavond bij Christina. Ook diegene uit 2009, nu naar Boston met Stella Lefty.

begin je toch ook mee te doen aan die geruchtenmolen. Het geruchtenoverzicht Rockwerchter 2027. Welke grote namen zien we daar terug op het podium? Taylor Swift noemde hem de toekomst van muziek. Wij hebben het deze week al gezegd bij Christina. Somber is geboekt voor Werchter. Dit is Cameron Whitcomb.

0: bistro Callegato in Heist heeft een aparte wijnafdeling waar iedereen terecht kan voor de aankoop van heerlijke Zuiderse wijntjes. Christel en Raf hebben een passie voor de lekkere wijntjes. Meermaals per jaar bezoeken ze grote wijnbeurzen. Ze hebben ook nauwe contacten met lokale wijnboeren in Spanje en Frankrijk. Callegato, synoniem voor lekkere wijntjes aan een scherpe prijs, goed advies en vaak ook verborgen pareltjes die elders niet te vinden zijn. Contacteer ons voor meer info. Callegato. 200 euro korting. Als je nu een sectionele poort met motor bestelt bij Almo. Almo heeft absolute topkwaliteit. Sectionele garagepoorten van Heurman. Mooi design, mooie kleurtjes, duurzaam, veilig en vlotte bediening. Almo heeft ook een eigen team met jarenlange ervaring en sterk in service. Bestel nu in oktober je sectionele poort van Heurman en geniet van 200 euro korting. Bij Almo, vlakbij het station van Heist op den Berg.
1: Heurman, zet de puntjes op de O. Christina.
2: You played it cool and I played it dumb. Don't you think I'm a little too young to be messed with like that?

Silent Treatment van Freya Sky. Het was een silent treatment. Rick Verheijen die een stripper kreeg voorgeschoteld. Deze week in De Slimste Mens. Hoe moeten wij ons concentreren? Want wij hebben dat overgedaan in dit radioprogramma. Terwijl dat Calvin Harris en Neil...

werd op een treffende manier ingezet door Coldplay met dat muziekstukje uit 2015. En we hebben er alles aan gedaan om via dit radioprogramma in één klap bijna 1,5 miljoen mensen te bereiken vanavond. We doen dat via onze DAB Plus kanalen. Ook nog via internet. Daarmee zitten we zelfs in Zuid-Afrika met luisteraars. En we doen dat ook via onze app.

0: Christina, regionaal.
1: De tiendaagse van de geestelijke gezondheid loopt van 1 tot en met 10 oktober. Over heel Vlaanderen organiseren honderden organisaties inspirerende activiteiten die mensen samenbrengen, verbinden en aanzetten om tijd te maken voor hun mentale gezondheid. Dit jaar staat het thema Goed omringd zijn centraal. Ontdek de activiteiten in jouw buurt op samenveerkrachtig.be.
2: Christina,

we voor Facebook of kiezen we voor Texas? We doen het tweede, hè, met die Ella Langley uit 2026. De social reckoning, hoe de journalistiek is van vitaal belang voor de beschaving. De social reckoning, u kent hem toch, hè, de film, toont hoe Facebook in een open riool veranderde in deze dagen. Dit is Bryan Adams.

die was deze week openhartig over zijn slaapapneu. Hij viel zelfs ooit in slaap tijdens een radio-interview bij Christina. Daarom draaiden we Keen om hem wakker te krijgen voor dit weekend met die Band and Break. We breken ermee voor dit weekend toch alleszins. We zijn terug op zondag 9 uur voor het programma Club Christina. Dit is nog Prins. Prettig weekend vanwege Christoph Thijsens.

0: Christina Nieuws.
1: Het Zuidstation in Brussel is nog altijd afgesloten door de rellen daar. Railschoppers kaapten de betoging van de vakbonden in het centrum. Ze staken onder meer deelsteps in brand en gooiden met stenen en verkeersborden naar de politie. Die zetten het waterkanon massaal in en gebruikten ook traangas. Aan Brussel-Zuid vernielden ze ook bussen. Daar zijn nog altijd opstootjes. Intussen wordt overal de schade opgemeten, zegt collega Maarten Knuts.
2: Intussen wordt ook wel het spoor van vernieling duidelijk. Als je rijdt tussen het Centraal Station en het Zuidstation, dan zie je echt het resultaat van deze trieste dag van railschoppen. Bushokjes die geen bushokjes meer zijn. Bussen die helemaal beschadigd zijn. Auto's die op hun kop liggen in het midden van de straat.
1: Er werden al meer dan 21 mensen opgepakt. De tweede dag van het assiseproces rond kleuter Dien zit erop. Vandaag toonde de Nederlandse politie beelden van Dien toen zijn lichaam gevonden werd. Dave de Kok bekende eerder al dat hij de kleuter doodde. Vandaag vertelde hij dat hij hem meermaals sloeg. Voor de moeder van Dien was het een intense dag, maar ook een belangrijke, vertelt haar advocate Emeline van Horen.
3: Het was vandaag een heel moeilijke dag voor mijn cliënten. Ze wisten op voorhand dat het zwaar zou worden. Maar het was de eerste keer dat ze de twee beschuldigden zelf aan het woord hoorden. Niet lezen in het strafdossier, niet bij monden van de raadsman. Dus zelf een verklaring heeft worden afleggen. En dat komt natuurlijk binnen.
1: Maandag gaat de zaak verder. Er zijn meer details over de schietpartij in Antwerpen gisteravond. Die gebeurde in een vakantieappartement. Drie jonge mannen raakten daarbij levensgevaarlijk gewond. Twee van hen zijn intussen buiten levensgevaar. Het Antwerpse parket onderzoekt een poging tot moord. Je hoort Christophe Aerts.
4: Er zijn in elk geval geen drugs aangetroffen. Hè. Dat is een van de pistes die natuurlijk voorhanden ligt. Bij de eerste vaststelling is een wapen en ook een boksbeugel in beslag genomen. Wie die gebruikt heeft of op welke mate, welke partij dat die dan gebruikt heeft, dat gaat het onderzoek moeten uitwijzen. En in eerste instantie ook hun eigen verklaringen.
1: De Amerikaanse minister van Oorlog, Pete Hegseth, wil een executie live uitzenden. In 2009 schoot een militair 13 andere militairen dood in een kazerne in Texas. Nu moet hij in diezelfde kazerne voor het vuurpeloton komen. Dat is al niet meer gebeurd sinds de Tweede Wereldoorlog. Hegseth wil dat live uitzenden om een voorbeeld te stellen. President Trump gaf al zijn akkoord. De Verenigde Naties reageren geschokt. Het water langs de Evenaar in de Stille Oceaan was nog nooit zo warm, dat zegt de Japanse Weerdienst. Het weerfenomeen wordt ook El Niño genoemd en veroorzaakt extreem weer, van extreme regenval tot extreme droogte. Klimaatexperten verwachten dat we de gevolgen daarvan volgend jaar sterk zullen voelen. Vanavond eerst wisselvallig met buien, daarna wordt het droger bij minima rond 13 graden. Morgen afwisselend opklaringen en wolken met nog kans op buien en tot 15 graden. Zondag eerst zonnig, daarna wisselend bewolkt, ook dan tot 15 graden.
0: Christina.

0: Radioreclame. Bel 015 250 350.
1: Christina Nieuws.
2: Het is nog niet duidelijk wanneer het kernkabinet weer samenkomt over de begroting. Premier De Wever zat vandaag wel apart met zijn vicepremiers. De Wever probeert nu alle coalitiepartners achter een basis te krijgen om dan verder te onderhandelen. Knelpunten zijn onder meer een BTW-hervorming en het budget voor de gezondheidszorg. De Wever wilde een akkoord tegen dinsdag al, dan wordt hij in het parlement verwacht voor zijn State of the Union. Maar die deadline halen wordt moeilijker en moeilijker, zegt journalist Karel Latree.
3: Stel dat je al over de principes het eens geraakt, wat dus absoluut het geval nog niet is. Daarvoor moet je iets vinden op die BTW. Dan moet je nog in de diepte doorpraten over elke maatregel. Ja, wat gaan we doen bij mensen die een verlaagd tarief bij de dokter krijgen? Hoeveel gaan we er treffen? Wat gaan we erbij doen van tarief en zo? Ook over asiel en migratie, waar het voor les engagés nog heel moeilijk is. Die tijd is er niet meer.
2: Bij de rellen in Brussel zijn meer dan 100 mensen opgepakt. Dat meldt burgemeester Philippe Kloos. Relschoppers kaapten vanmiddag de betoging van de vakbond. Ze vernielden bussen en staken verschillende deelfietsen en steps in brand. De politie zette het waterkanon en traangas in. In Frankrijk zijn twee gestolen schilderijen van de Franse kunstenaar Renoir teruggevonden. Dieven gingen er vorige maand vandoor met vier werken uit het Renoir Museum aan de Côte d'Azur. Ze moesten er twee achterlaten op hun vlucht. De twee andere, samen 9 miljoen waard, zijn nu ook terecht. Vijf verdachten zijn opgepakt. Vanavond eerst wisselvallig met buien, daarna wordt het droger bij minima rond 13 graden. Morgen afwisselend opklaringen en wolken met nog kans op buien en tot 15 graden. Zondag eerst zonnig, daarna wisselend bewolkt, ook tot 15 graden.
4: Christina.

0: beste in alle huishoudelektro. OLED-TV, inbouwtoestellen, keukens en nog zoveel meer. Electrovalok. Aan huis geleverd en geplaatst. Een perfecte service en dienst na verkoop. Electro van Look. De grootste en goedkoopste. In onze showrooms en online. Electro van Look.
1: Christina Nieuws.
2: Het is nog niet duidelijk wanneer het kernkabinet weer samenkomt over de begroting. Premier De Wever zat vandaag wel apart samen met zijn vicepremiers. Hij probeert nu alle coalitiepartners achter een basis te krijgen. Knelpunten zijn onder meer een BTW-hervorming en het budget voor de gezondheidszorg. De Wever wilde een akkoord tegen dinsdag. Dan wordt hij in het parlement verwacht voor zijn State of the Union. Maar die deadline halen wordt moeilijker en moeilijker, zegt politiek journalist Karel Latré.
3: Stel dat je al over de principes het eens geraakt, wat dus absoluut het geval nog niet is, daarvoor moet je iets vinden op die BTW, dan moet je nog in de diepte doorpraten over elke maatregel. Ja, wat gaan we doen bij mensen die een verlaagd tarief bij de dokter krijgen? Hoeveel gaan we er treffen? Wat gaan we erbij doen van tarief en zo? Ook over asiel en migratie, waar het voor les engagés nog heel moeilijk is. Die tijd is er niet meer.
2: De Nederlandse man van 24 die gisteravond wou inrijden op agenten in Heverlee is aangehouden voor doodslag. De man probeerde met zijn bestelwagen in te rijden op twee politieagenten tijdens een verkeerscontrole. De politie kon een van zijn banden lek schieten en de man arresteren. Hij verschijnt dinsdag voor de raadkamer. Bij de rellen in Brussel zijn meer dan 100 mensen opgepakt, dat meldt burgemeester Philippe Kloos. Relschoppers kaapten vanmiddag de betoging van de vakbond. Ze vernielden bussen en staken deelfietsen en steps in brand. De politie zette massaal het waterkanon en traangas in. In Panama is er een zware aardbeving gebeurd. Volgens de Amerikaanse geologische dienst had die een kracht van 7,4. Er is voorlopig nog geen melding van schade of slachtoffers. Er is nu wel een tsunami-alarm afgekondigd in de regio. Vanavond eerst wisselvallig met buien, daarna wordt het droger bij minima rond 13 graden. Morgen afwisselend opklaringen en wolken met nog kans op buien en tot 15 graden. Zondag eerst zonnig, daarna wisselend bewolkt, ook tot 15 graden dan.
4: Christina, more music.

0: Heistel, Herentalse Steenweg in Herenthout en Huigen aan het station in Heistel den Berg.
1: Ik vier een speciaal zaak voor jou, Christel en Huigen.
2: Christina Nieuws.
3: In de buurt van Gent heeft de politie 3 verdachten opgepakt voor de schietpartij in Overasselt in Nederland. Dat meldt de Nederlandse politie. Begin vorige maand trok een groep gewapende mannen door Overasselt. Een beveiliger van 51 werd doodgeschoten aan een boerderij. De daders werden geronseld via sociale media en vanuit ons land aangestuurd. De Nederlandse man van 24 die gisteravond wou inrijden op agenten in Heverlee is aangehouden voor doodslag. De man probeerde met zijn bestelwagen in te rijden op 2 politieagenten tijdens een verkeerscontrole. De politie kon een van zijn banden lek schieten en de man arresteren. Hij verschijnt dinsdag voor de raadkamer. Die beslist of hij in de gevangenis blijft. In de buurt van de Gerardsbergen heeft de brandweer 2 zakken met auto-onderdelen uit het water gehaald tijdens een duikoefening. Het zouden stukken kunnen zijn van de vluchtauto die de bende van Nijvel gebruikte na hun overvallen. De auto komt uit dezelfde periode en werd in kleine stukken gezaagd. Of er effectief een verband is met de overvallen wordt nog onderzocht. In Panama is er een aardbeving gebeurd. Volgens de Amerikaanse geologische dienst had hij een kracht van 7,7. De beving was te voelen in Panama-stad en zorgde daar volgens lokale journalisten voor paniek. Alle scholen blijven er voor de rest van de dag gesloten. 2 metrolijnen zijn ook stilgelegd en het vliegverkeer werd ook even onderbroken. Er is nu ook een tsunami-alarm afgekondigd. Het is wel nog altijd niet duidelijk of er schade of slachtoffers zijn. Amerikaans president Trump heeft opnieuw sancties aangekondigd tegen het internationaal strafhof in Den Haag. Opvallend, want dat is waar kersverse Nobelprijswinnaar voor de vrede Navi Pillay werkte. Eerder legde de VS al sancties op aan verschillende aanklagers en rechters van dat hof. Zij mogen de VS niet meer binnen. En nu verbiedt Washington ook financiële transacties met het strafhof. Morgen staat kersverse Europees kampioen Remco Evenepoel als topfavoriet aan de start van de Ronde van Lombardije. Het zou volgens hem zijn beste seizoen ooit zijn mocht hij daar kunnen winnen. 6 jaar geleden kwam hij in diezelfde wedstrijd zwaar ten val. Hij viel toen meters diep in een ravijn, maar dat heeft hij achter zich gelaten, zegt hij.
4: Ja, die val speelt zeker niet meer in mijn hoofd mee. En uiteindelijk gaat het alleen maar een extra afsluiter zijn. Van dat verhaal moest ik Lombardije kunnen winnen. In Como of in Bergamo, dat maakt denk ik niet uit. Het zou wel mooi zijn om een keer na 2 tweede plekken te kunnen winnen.
3: De vorige 5 keer won de Sloveen Pogačar de Ronde van Lombardije. Dit jaar rijdt hij niet mee. Vannacht zijn er eerst nog buien, daarna wordt het droger bij minima rond 13 graden. Morgen afwisselend opklaringen en wolken met nog kans op buien en tot 15 graden. Zondag eerst zonnig, daarna wisselend bewolkt, ook dan tot 15 graden.
5: Christina.

0: Christina Nieuws.
1: Het kernkabinet van de federale regering komt morgen namiddag opnieuw samen over de begroting, dat schrijft HLN. Premier Bart De Wever zou een nieuwe tabel klaar hebben om aan zijn coalitiepartners voor te stellen. Vandaag zat De Wever al apart samen met zijn vicepremiers voor 1-op-1 gesprekken. Hij mikt op een akkoord tegen volgende dinsdag. Dan wordt hij in het parlement verwacht voor zijn State of the Union. Het parket van Luik onderzoekt een schietincident tijdens de schoolprotesten in Luik gisterenochtend. Twee jonge betogers zouden geraakt zijn door schoten met een luchtgeweer. Eén van hen werd in zijn hand geraakt, de ander ter hoogte van zijn nek. Scholieren kwamen in Luik de voorbije week op straat tegen de besparingen in het Franstalig onderwijs. Het liep er meerdere keren uit de hand. In Panama is er een zware aardbeving gebeurd, met een kracht van 7,6. De beving was te voelen in Panama-stad. Daar werden mensen geëvacueerd uit gebouwen. Alle scholen blijven er de rest van de dag gesloten. Het vliegverkeer werd ook even stilgelegd. Hier en daar is er ook schade. En in meerdere provincies is de stroom uitgevallen. Er is nu ook een tsunami-alarm afgekondigd. Voorlopig is er nog geen melding van slachtoffers. En in het voetbal hebben onze Red Flames hun heenwedstrijd van de WK-ronde tegen Polen gewonnen. Het werd 1-0 met een doelpunt van Elena Dont. Dinsdag spelen de Flames het terugmatch in Polen. De 7 beste landen mogen naar het WK. Vannacht zijn er eerst nog buien, daarna wordt het droger bij minima rond 13 graden. Morgen afwisselend opklaringen en wolken met nog kans op buien en tot 15 graden. Zondag eerst zonnig, daarna wisselend bewolkt, ook dan tot 15 graden.

0: Hijstel, Herentalse Steenweg in Herenthout en Huigen aan het station in Hijstel-den-Berg.
1: Hier een speciaal zaak voor jou, Hijstel en Huigen.
2: Christina Nieuws.
3: Het kernkabinet van de federale regering komt morgen namiddag opnieuw samen over de begroting, dat schrijft HLN. Premier Bart De Wever zou een nieuwe tabel klaar hebben om aan zijn coalitiepartners voor te stellen. Vandaag zat De Wever al apart samen met zijn vicepremiers voor één-op-één gesprekken. Hij mikt op een akkoord tegen volgende dinsdag, dan wordt hij in het parlement verwacht voor zijn State of the Union. Rusland is bereid om diesel te leveren aan de wereldwijde markt. Dat schrijft de Amerikaanse president Trump op sociale media en ook de Russische president Poetin bevestigde het nieuws. Volgens Trump zou Rusland onmiddellijk 300.000 ton leveren. Nochtans zijn er sancties opgelegd aan Rusland over de uitvoer van olie, maar die schrapt de VS nu tijdelijk. Trump wil zo de brandstofprijzen in de VS verlagen in aanloop naar de tussentijdse verkiezingen. De Oekraïnse president Zelensky noemt het een cadeau voor Rusland. Voetbal dan. Onze Red Flames hebben hun heenmatch in de kwalificatieronde voor het WK gewonnen. Het werd 1-0 tegen Polen met een doelpunt van Elena Dont. Dinsdag spelen de Flames de terugmatch in Polen. De 7 beste landen mogen naar het WK. En in de Jupiler Pro League heeft Lommel gewonnen van promovendus SK Beveren met 3-1. Het is voor Beveren de eerste thuisnederlaag in anderhalf jaar. Lommel staat nu 8e met 11 punten. Beveren staat 10e met 9 punten. Vannacht zijn er eerst nog buien, daarna wordt het droger bij minima rond 13 graden. Morgen afwisselend opklaringen en wolken met nog kans op buien en tot 15 graden. Zondag eerst zonnig, daarna wisselend bewolkt, ook dan tot 15 graden.

0: Problemen aan je remmen, je versnellingsbak of zijn je schokdempers aan vervanging toe? Of is je uitlaatstuk? Je auto zal weer piekfijn in orde zijn.
1: Je rijdt weer zorgeloos op de baan.
0: Van Rompuy heeft de allermodernste apparatuur en zeer bekwame medewerkers. Iedereen is welkom, alle merken.
1: Van Rompuy heeft het goed gedaan.
0: Bel ons even op 015 25 74 70.
1: Auto, elektro.
0: Van Rompuy, Industriepark 22, Zone B, Heist op den Berg.
2: Christina.

0: Let's Go ontwikkelt de perfecte webapplicatie voor jouw bedrijf. Geen standaardpakketten, maar echt maatwerk. Meer info op letsgo.be. L-E-T-Z.
1: Go.be.
2: Christina,

0: Lekker eten in een rustige omgeving. Brasserie de Cavalerie verwend je met verse kwaliteitsgerechten. Genieten in een ontspannen sfeer. Van klassieke gerechten tot verrassende seizoensspecialiteiten. Met dagverse ingrediënten. Tapas, een krokje, pasta, scampi's of een lekker stukje vlees uit onze eigen slagerij. Brasserie de Cavalerie. Vlak bij het sportcentrum in Heist op den Berg. Geopend van woensdag tot en met zondag.
1: Christina, more music.

0: eigen wensen. Je houdt van comfort in je woning, op je kantoor. Het B-Logix domotica systeem biedt je een brede waaier aan mogelijkheden en volgt de nieuwste ontwikkelingen op de voet.
1: Een mooi resultaat en service op maat.
0: B-Logix domotica kan je laten installeren of kan je ook zelf plaatsen. B-Logix domotica, verkrijgbaar bij GVL Technics.
1: GVL
0: Kasteelstraat in Heist op den Berg.
2: Christina.